0: tot zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio Info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.
2: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2 uur, entreebedrag 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Groothof Bartlomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartlomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Leobaldkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Beide avonden beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS twee extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippenderwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats 's avonds van 7 tot 8 uur aan de provinciale weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
3: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk, 25 en 26 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: is Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen. Aha. Lay back in the arms of someone. Dat is een goed idee, lijkt mij zomaar. Hè? Dat was een gouden ouwe van Smokey. Welkom op deze mooie woensdag, de 23e. Nou ja, mooie woensdag. De kleur, de standaardkleur van vandaag is wederom grijs. Net als gisteren. Hier en daar een gaatje. En zo, in de lucht dan. Hè? En Maar de temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar, nu. Ze zijn met z'n 13e, heb ik wel gezien. En de wind, nou ja, die is er niet. Dus windmolens, hallo. Jullie hebben een snippendag vandaag, misschien wel. Dus tot 12 uur zijn wij weer in de weer met dit programma hier bij RTV Krimpenerwaard. En we gaan weer een hele hoop dingetjes met je delen die de aandacht verdienen, maar ook aandacht krijgen hier bij RTV. En voor je het weet is het weer 12 uur. Hè? En dan kunnen we weer met de lunch en zo aan de gang. Dus vandaar. Wij gaan ons uiterste best weer doen om het allemaal weer tot een goed einde te brengen. En de artiesten die ik heb uitgenodigd, die denken er precies hetzelfde over.

Een hele vrolijke, gezellige, lichtverteerbare versie van de Ho Hey van vroeger, weet je wel. Dit keer was dat de formatie Velen of zoiets. Oh ja, wacht even. Nee, we moeten eerst even het huisorkest doen, jongens. Want deze die komt straks. Ja, beloofd is beloofd. Maar we hebben het eerst over een prioriteitenlijst. Want dat is best wel belangrijk. Prioriteitenlijst woningbouw. We hebben al melding gemaakt van een loting. Want er zijn projecten aangemeld. En daar was de gelegenheid voor plannenmakers, projectontwikkelaars enzovoort enzovoort. En die hebben dus meegemaakt dat er een loting heeft plaatsgevonden. Om de volgorde te bepalen wie het eerste op het elektriciteit net wordt aangesloten in geval van netcongestie. Ja, past eigenlijk helemaal niet bij deze tijd, hè? Maar ja, het blijkt dan toch inderdaad nodig te zijn, omdat het ook het elektriciteitsnetwerk in de Krimpende Waard is bijna vol, hè? Ja, en bijna is nog net niet helemaal, maar goed. Dus er is bepaald wat er allemaal gaat gebeuren. Dus vanaf 1 oktober aanstaande, dan stuurt de gemeente dus de projecten op naar de netwerkbeheerder en zo. Zodat de volgorde waarin dus geloot is, dus zeg maar bij de netbeheerder dus terechtkomt en zo. En dan wordt er begonnen met het project dat bovenaan de lijst staat, natuurlijk. Het is net een hitlijst, hè? Goh, ja. Het is een tombola eigenlijk geweest en zo. Maar het enige wat wel duidelijk is, is dat er duidelijkheid is gekomen. Vanwege dus die volgorde en zo. Dus dan weet men waar men aan toe is en waar men mee kan rekenen en zo. Ja, wat is dan die lijst, die prioriteitenlijst? Nou, die kan je downloaden. De gemeente Krimpende Waard, op de website van deze gemeente staat dus de prioriteitenlijst netcongestie Krimpende Waard, woningbouw. En die kan je dus downloaden. Dus voor degenen die nieuwsgierig zijn en ook alles willen weten, die kunnen dus die lijst dus opvragen en zo. En zo kan je erachter komen wie er als eerste aan de beurt is om aangesloten te worden bij bij het overvolle elektriciteitsnet en zo. Ja. Dus bij deze. Ja, nu mag je aan de gang, hoor. Nu mag je aan de gang, Yves Berendsen. Ja.

0: spijt.
1: Ja, ja, alleen als je niks doet, dan krijg je spijt. Ja, helemaal waar. Ik ben het met je eens, Yves Berendsen. Het was wel zijn bijdrage. Misschien is het tijd voor die bijdrage. Nou, dat was het ook. Echt wel. 8:15 geweest, trouwens. Hè, een dubbeltje op zijn kant. Want het zou zomaar geweest kunnen zijn dat het Winterplein Schoonhoven, dat is een mooie ijsbaan die dus buiten de Veerpoort gesitueerd was. En ja, vorige winter was het geen winter. Nou ja, een stukje. Maar toen was het wel gezellig bij dat Winterplein. En zo. Dus best wel een aanwinst, zeg maar, voor Schoonhoven in de winterse periode en zo. Die zou haast weer niet doorgaan. Hoe komt dat? Nou, men ging ervan uit dat er geen elektriciteit uit het net beschikbaar was. En dus moest het wederom gebeuren op de energie van een paar zeer vervuilende dieselaggregaten en zo. En daar wilde de organisatie niet aan. Vanwege de verduurzaming en alles en de tijd van deze tijd. Zeg maar, de tand van deze tijd. Toen is er dan toch een oplossing gevonden. En de voormalige nachtburgemeester van de Schoonhoven, die heeft vorig jaar ook al aan de bel getrokken. En dat heb je nu dus waarschijnlijk weer gedaan. En wat blijkt, het is wel mogelijk om dus de elektriciteit uit het net te halen. Ten behoeve van dus het ijs wat dus gevormd moet worden bij dat Winterplein in Schoonhoven. Want er staat een prachtige kast en dat is speciaal bedoeld om dus elektriciteit voor scheepvaart dus te bewerkstelligen. Dus als die cruiseboten, weet je wel, 1000 passagiers en zo, weet je wel, dat soort boten, als die aanleggen bij Schoonhoven, dan mogen ze niet op eigen stroom, want dat is ook aggregaat, ook vervuilend. Dus dan hebben ze zogenaamd walstroom. En daar is een mooie kast en die staat daar. Dus die kan men gebruiken en bij nader inzien is het dus toch mogelijk om dat Winterplein te organiseren en dan wel geheel en al prachtig aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van de walstroomkast. Dus, positieve berichten dus. Helemaal mooi.

Ja, de titel van dit werkje is Falling for Two. Oftewel, als je valt, doe het dan gelijk dubbel. Nou, ja, ja dat zal het extra zeer doen, denk ik dan. Maar goed, het was een leuk melodietje. Het hoorde er wel bij, dacht ik zo. In de Krimpende Waard gaan we, net als overal elders in de wereld, weer naar een jaarwisseling toe. En ja, de jaarwisseling in Krimpende Waard, die zal na verluid officieel, let wel, officieel, geruisloos verlopen. Hoe komt dat? Nou, er is een mogelijkheid bij het algeheel vuurwerkverbod wat is uitgevaardigd vanuit, ja, waar vandaan? Den Haag? Zullen we dat maar doen? Ja, Den Haag. Ook nog wat mogelijkheden waren voor comité's, voor buurtcomité's of verenigingen, om dus een ontheffing te krijgen, zodat die wel dus met vuurwerk aan de gang mochten gaan. Officieel dus, vuurwerkshow en ja, vul maar in en zo. Maar de capaciteit van de BOA's, allerlei andere redenen en zo, en de tijdsdruk, de werkdruk van ambtenaren en dat soort zaken, om dat allemaal helemaal klip en klaar voor elkaar te krijgen, is niet aan de orde in Krimpende Waard. En daarom dit jaar in ieder geval geen enkele uitzondering, dus geen enkele vergunning of toestemming om dus vuurwerk af te steken door verenigingen of comité's of wat dan ook. Dus we zullen het zien. Maar let wel, dat is officieel, hè? En daar wordt ook gelijk bij gezegd in dit persbureau dat via internet en via internationale handel en dat soort zaken zal er toch wel hier en daar vuurwerk afgestoken worden. Ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal af gaat lopen. Maar officieel vanuit de gemeente is er nergens toestemming om dus met de jaarwisseling dus vuurwerk te laten horen en zo. Wordt vervolgd. En ook dit horen we in de gaten te houden. En dat doen we dan ook, hoor. Dat doen we dan ook. Zeker wel. Dus voor je het weet is het alweer de jaarwisseling, hè. Het is nu alweer eind september, hè. Nog een weekje, hè. Dan is het alweer oktober, hè.

Ja, it's a heartache. Niet zo mooi, niet zo mooi. Maar ja, het komt wel voor natuurlijk, hè. Dus dat was er in ieder geval eentje die terugging in de tijd samen met Bonnie Tyler. Oh ja, Bonnie Tyler. Die is er volgens mij ook al niet meer, hè. Maar de muziek is gelukkig bewaard gebleven. Helemaal mooi. Goed, een noodoproep. De stichting Dagopvang Krimpende Waads die zit te schreeuwen om chauffeurs. Want waar zou men zijn zonder chauffeurs? U weet het, de stichting Dagbesteding Krimpende Waads vervoert mensen met een verstandelijke handicap en enige afstand tot de arbeidsmarkt naar dagbestedingsadressen. En dat zijn er 18 stuks in totaal. En die moeten gehaald en gebracht worden. En dat gaat dan middels vervoer. En aan het stuur van zo'n busje, ja, hoort toch echt een chauffeur te zitten. Maar daar vallen gaten in de organisatie. En dus wordt het tijd om eens te gaan kijken. Als jij dus toevallig iemand weet die dus net bijvoorbeeld gepensioneerd is en zo, en toch graag, ja, zeg maar, een ritje maakt. 1 of 2 keer per week of zo, wat dan ook. Hè, in de streek en zo. En de mensen dus ophaalt waar ze wonen en naar de bestemming van de dagbesteding brengen. En dan de tweede helft van de dag weer precies omgekeerd. Dan zou dat een hele mooie zijn om eens contact op te nemen met de dagbesteding Krimpende Waads. En dan moet je zijn bij Arjenne Timmer. Ga maar eens kijken op de website, de Digitale Snelweg. Daar vind je vast wel wat gegevens. Dus als je zegt van, nou ja, dat kan ik eigenlijk best wel eens gaan doen. Een paar uurtjes per dag of zo. En ja, helemaal mooi. En je weet niet wat je meemaakt, want ja, je hebt binnen de kortste keren een bus vol met vriendjes of vriendinnetjes. Hè? Dat is ook weer zo. Hè? Dat is een prachtige mooie bonus en bijwerking en zo. Helemaal mooi. Dus de dagbesteding Krimpende Waads. Als je chauffeur wilt worden, ga je gang. Succes.

Ja, it feels like home. Absoluut. Dat was de formatie Saumieu. Je herkent die stem, hè? Die zangert. Die stem van die zangert, die herken je echt uit duizend. Hè? Daar is er ook echt maar eentje van. En dat is juist de kwaliteit. Dat is juist mooi. Van Saumieu. Er zijn nog meer van die mensen die dus echt... waarvan de stem dus uit duizenden dus te horen is. Neil Diamond is bijvoorbeeld ook een van die artiesten en zo. En zo zijn er nog een heel rijtje en zo. Wie verdient er volgens u dit jaar de waarderingsprijs voor vrijwilligerswerk? Kijk eens aan. Daar gaan we natuurlijk... Ja, het jaar gaat weer zo snel voorbij. En dus is het weer tijd om eens te gaan denken aan dus de vrijwilligers.

mooi werk, maar dat meestal tussen de coulissen doen en zo. En daar nu eens even tussenuit gehaald worden. He, dat zou dus mooi zijn. Helemaal mooi. Dus uiterlijk 2 november, dan kan je dus iemand aangeven en nomineren dus bij de gemeente en zo. En dat kan dus middels een telefonisch contact, maar dat kan natuurlijk ook bij de gemeente zelf en zo. Er zijn wederom 11 prijzen, zie wel, van 1000 euro voor projecten of initiatieven. Zijn er dus beschikbaar en zo. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden en zo. Dus, want ja, dat is natuurlijk altijd zo. Het is niet zomaar iets. Een bepaald initiatief of project dus nomineren via diezelfde voorwaarden en zo. Gaan we eens kijken, zeg maar, op de digitale snelweg, op het artikel wat dus gepubliceerd is door de gemeente Krimpenerwaard. En daar staat boven, ik zal de kop nog even herhalen: wie verdient volgens u dit jaar een waarderingsprijs voor vrijwilligerswerk? En daar staan dus een aantal regeltjes waar je dus, die je dus aan kan klikken. En dan kan je dus verder komen om jouw informatie dus te verkrijgen. Of om iemand te nomineren. Ja joh. Hè? Tot 2 november. Dus we hebben nog even tijd. Alhoewel. Als

0: stuk.
1: Ja, nou. Ja, dat hoort er ook nog bij. Ja, zeker wel. Ik zing. En daar, dat deed ze samen met Snelle. Zoey was dat uiteraard hier bij RTV Krimpenerwaard. 7:07. Hey Flip, goedemorgen jongen. Ook weer van de partij. Helemaal fijn. Goed. Ik zat net eventjes te kijken op de voorpagina van het Huis en Huisblad Contact. En als je goed kijkt, dan zie je behalve een hele hoop mensen met grijs, dan wel wit haar, dan wel een kale kop. Zie je ook nog een keer, en dat is in dit geval, eens even kijken, linksonder in die foto op de voorpagina, daar staat een cameraman van RTV Krimpenerwaard. Dus dat is één. Achterop in die foto, daar is een balkon. En op het balkon, daar staat ook weer een medewerker van RTV Krimpenerwaard. Ja, achter een statief en zo. Ja, zo zie je me weer. SRW Krimpenerwaard Televisie is op heel veel plaatsen aanwezig iedere keer. Hè? Ja, zonder meer. Mag ook

Ja, we kunnen meerijden als passagier en zo. Passenger, Alex Warren was dat. Dat is ook zo'n muziekfabriek, want om de havenklap komt hij met nieuw materiaal tevoorschijn. Hè? Die beste Alex en zo. Ja, ja. Heel belangrijk, als je wat ouder wordt, dan, ja, dan heb je misschien wel problemen met jouw balans. Jawel. En dan is er een flyer uitgegaan, ja, zo links en rechts. En dan is een gratis bijeenkomst gepland op dinsdag de 13e oktober. Dus dat is er eentje voor in de agenda. Maar het team Sportservice hier in de Krimpenerwaard is bezig in samenwerking met VisoFit om een informatiebijeenkomst te organiseren. In de drie maanden in Oude Kerk aan de IJssel. En dat is dan dinsdag de 13e oktober van 1 tot 3 uur 's middags. Daar kan je dus alle informatie bekrijgen van om dus het vallen te voorkomen en zo. Want ja, als je als oudere komt te vallen, dan kan het wel eens behoorlijk slecht aflopen en zo. En dat is dus wel het verhaal en zo. Er is dus ook nog een 10-weekse cursus. In balans heet die cursus. Dan werk je dus in groepsverband en onder begeleiding van een getrainde professional aan het verbeteren van je balans, coördinatie, lenigheid en spierkracht. Ja, lenigheid, hè. Ja, dat is wel een dingetje, hoor. Hè? Als je wat ouder wordt en zo. Een beetje stijf en zo. Dat je je eigen sokken nauwelijks nog aan kan trekken op eigen kracht en zo, weet je, dat. Maar daar wordt dan aan gewerkt, hè, bij die cursus en zo. En zo wordt er dus gewerkt aan het verkleinen van je valrisico en sta je met veel meer zelfvertrouwen op je benen. De deelname is helemaal gratis en het aanmelden, dat kan via een QR-code, wat dus op die flyer dus is afgedrukt. Maar, en dat is dan wel heel modern, hoor, want een hele hoop oudere mensen, die hebben helemaal geen computer en ook niet de gelegenheid en zo. Dus ja, ik weet niet of dat wel de juiste methode is en zo. En dat er, ja, ik zou toch wel echt. En, maar goed, je kan dus informatie in ieder geval inwinnen. Dus door contact opnemen met Lars. Want hij gaat erover, hè, Lars Blasweiler. Want hij is van de valpreventiecoördinator hier in onze gemeente. En dat is dus iblasweiler@teamsportservice.nl. Dat is dus misschien wel een mooie manier. Maar dan nog op de digitale snelweg. Dus ja, dat is toch wel een dingetje en zo. Dus, want het wordt ook al diverse keren in commissievergaderingen aangegeven dat er best nog wel een grote groep aanwezig is die helemaal niks heeft met dus het digitale gebeuren. En dus ook niks heeft met zeg maar QR-codes, e-mail en al dat soort zaken en zo. Ja, en dan is dit toch wel weer een dingetje waarvan je zegt, zou ook een ander plannetje daarnaast ook wel eens welkom kunnen zijn om het gewoon op de ouderwetse manier te organiseren en zo. Maar goed, het is niet zo. Maar voorkom. En voorkomen is beter dan genezen. En voorkom vallen dus.

Just go. Laat maar gaan, joh. Laat maar gaan, ja. Cornet en zo. Dat was Mark McKnown. Die jongeman die hou ik al een heel tijdje in de gaten. Die is goed bezig. Maar nog niet zo bekend hier bij de Lage Landen. Dus nou, het wordt tijd dat we daar eens wat aan gaan doen. Dus bij deze geregeld. McKnown dus. En dat allemaal dus hier bij SCV Krimpenerwater. En het is alweer bijna 10:10. Goh, er is trouwens morgen een inloopavond. Een gelegenheid om informatie in te winnen over de natuurplannen van de uiterwaarden tussen Schoonhoven en Zalmsteken. U weet, Zalmsteken, dat is een heel groot terrein waar je ook kan picknicken en zo. En volgens mij is er ook een afdelingje daar in de hoek waar dus polstok verspringsport gepleegd kan worden. Zalmsteken, en dan richting Schoonhoven. Dus dat is een hele mooie streek en dat is een mooie uiterwaard. Maar er zijn natuurplannen, omdat er ook nog sprake is van een dijkverzwaring en zo. Maar ja, dat is allemaal. Dus als je daar in de buurt woont of gewoon belangstelling wil hebben en tonen en zo om die informatie op te roepen, dan kan je dus terecht in loop ik. Ja, dus gauw in loop ik is de plaats van handeling. En dat is vanaf morgenavond om 6:00 tot 8:30 is het voor jou de gelegenheid om dus praktische informatie op te doen wat de plannen zijn en zo. Want tijdens die avond is het definitieve ontwerp te bezien en zo. Want er zijn natuurlijk al een aantal slagen gemaakt in die richting. En welke onderdelen aangepast zijn. En er is inspraak geweest, participatie zoals dat tegenwoordig. Met een mooi woord heet en zo. Want er is ook het een en ander in de planning en in de vergunningsprocedure actueel. Dus ruimte om vragen te stellen, uiteraard ook mogelijk. En aanmelden is niet nodig, je kan gewoon lekker binnenlopen. Dus voor degenen die het willen weten en niet nieuwsgierig zijn, nou fijn, u kent het verhaal. En ook aanwonenden en zo, heel interessant. In de schouw in Lopik moet je wel wezen. En dat is allemaal voor die informatie. Avond rondom dus de uiterwaarden bij, ja, tussen Schoonhoven en Zalmsteken en zo. Ja, nou, goh. Eens even kijken of wij nog een accordeonnetje hebben. Nog een paar bomen en zo, en dan kan je er lekker onder gaan zingen. Of je kan zelfs je eigen solidair verklaren met een boom en zo. Is dat wat? Jawel, dat is wat. Hier is muziek van de 3J's. Ja.

Ja, één met een boom. Dat is mooi. Wat was het? Een eikenboom? Oh ja, de eikenbomen. Zo, die laten me daar... Het is een goed eikeltjesjaar als ik het zo eens hoor. Want als je aan het wandelen bent door de polder of via een wandelpad... waar ook die dikke, mooie, hele sterke eikenbomen staan... dan zie je dat ze dus nu dus bezig zijn ja, zeg maar, om hun eikeltjes te laten vallen. Goh. Dat zijn er nogal wat. En ja, dat, ze zijn vrij hard, dus ja, dat is toch wel een dingetje. Maar goed, dus als je dus dat meemaakt. Ja, ik weet niet of dat een signaal is voor het, een toekomende strenge winter of zo. Dat zeggen mensen soms wel eens. Hè? Als er veel besjes aan de bomen staan of anderszins. Dat je dan kan rekenen op dus ja, zeg maar een opvolgend strenge winter. Nou, er zijn veel eikeltjes, er zijn veel besjes. Dus wie weet, wie weet, wie weet. Wie weet, wie weet. Wie weet.

Ja. Ja. Dat was Achy Breaky Hearts. En dat was dus muziek overgoten met een AI-sausje. Oftewel een AI-sausje, hè? En zo. Dus dat noemen we tegenwoordig maar AI. Hè? Dan weten we tenminste waar we over praten. Goed, het was een van de laatste muzikale bijdragers van dit eerste uur. Maar niet getreurd, er zijn nog twee uren over. Dus wat dat betreft. We gaan eerst eens even zorgen dat wij ons een bakje koffie verschaffen. En zo. Ik zal nog even kijken of er hier en daar nog een stroopwafeltje... links en rechts, dus we zijn benieuwd. Ik ga even op tour en dan zijn wij straks weer terug bij het tweede gedeelte en zo. Na de boodschapjes en zo. Dus, tot straks.

0: uitzendingen van RTV Krimperewaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperewaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Kistje. Ja, ja, kusje erop en dan is het weer dik voor de bakker en zo. We gingen lekker terug in de tijd met de Every Brothers. Hier weer TV Krimperwaat aan het begin van dit tweede gedeelte van Goedemorgen. Ha, goedemorgen. Ja, 10:05 is het inmiddels alweer. En we gaan weer aan de gang met van alles en nog wat en zo. Ja, het is maar wat. Er is dit weekend, en ik hoop nog te kunnen spreken vandaag met Gerard van der Stelt vanwege het weer, weet u wel. Dan hebben wij dus misschien wel een mooie blik op het aankomend weekend wat betreft het weer. Want er is weer van alles aan de hand dit weekend. Waar moeten we nu weer beginnen, hè? Als we alles bij willen benen? Nou, dat is dus voorwaar een knappe uitdaging. Maar in ieder geval is er eentje die is heel speciaal, toch wel. Voor de 70ste keer, hè, in Lekkerkerk, een jongveedag. En dat is aanstaande zaterdag en zo. En dat is op het hoekje, daar aan de Hoekse Weg in Lekkerkerk. Het is een zijstraatse van Opperduit. En de dijk op dit moment is afgesloten vanwege hier en daar wat nieuwe vloerbedekkingen en zo en aanpassingen. En dat gebeurt dan deze week uit. Maar we kunnen met z'n allen, als we daar naartoe gaan, kunnen we ook een kijkje gaan nemen hoe dat geworden is en zo. Want dan is die week voorbij en kunnen we er allemaal lekker naartoe. Maar wel, toch wel een advies mijnerzijds. Als het half kan, ga op de fiets. Want als je dus je auto kan je wel parkeren, maar dat is op ruime afstand van de plaats van handeling en zo. En weet je wat zo leuk is? Fien en Teun, hè? Die komen ook vanwege de verjaardag, zeg maar. De 70ste verjaardag van de Jongveedag. En er is een braderie, er is een springkussen, er is een natje en een droogje. En er zijn natuurlijk ook nog pinken en jongvee. Ter keuring en zo, ter beoordeling en zo. Kortom, het wordt weer een reuzegezellige bijeenkomst en zo. En er zijn mooie dingen. Gewoon lekker buiten, hè? En als het dan ook nog mooi weer is, ja jongens. Maar Fien en Teun, die zijn de speciaal om dus de jongste kinderen in de gelegenheid te stellen om eens gezellig op de foto te gaan en zo. Met Fien en Teun. Want ja, Fien en Teun die zijn dus hier in deze streek wereldberoemd, hè? Dus dat is hartstikke mooi. Aanstaande zaterdag dus. Helemaal mooi. Vanaf 10 tot een uur of, nou, wat zullen we zeggen? Tot 1 uur. Dan zijn Fien en Teun aanwezig. Dus dat je dat even weet, hè? En zo. Dus... Hier is muziek uit het hoge noorden, Scandinavië. De formatie die heet Holland en dat heet Stay With Me.

Zo, Stay With Me. Ja, dat is wel de bedoeling. Tot 12 uur in ieder geval. Dat sowieso. En dan kijken we wel verder. Hè? Ja, zeker. Gemeente Krimpenerwaard gaat trouwens de komende periode verder aan de slag. En dat is een hele belangrijke eigenlijk voor onze nabije toekomst hier in de Krimpenerwaard. Met de opvang van huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. Dus dat is eigenlijk een programma met drie verschillende takken van sport. Dus zo kan je het ook misschien wel vertalen. En zo. Voorwaar. Maar dan wordt er ook nog één tak van sport vergeten. En dat is de huisvesting van woningzoekenden. Die dus hier al lang wonen. En dat zijn onze eigen inwoners. Dus dat zijn eigenlijk vier takken van sport. Hè. College, burgemeester en wethouders. Die hebben daarvoor een tijdelijk programma Nieuwkomers vastgesteld. En dat programma Nieuwkomers. Dat is voorwaar een hele uitdaging en zo. Want enerzijds is er absoluut geen capaciteit qua onderdak. Qua woningen en zo. Om het een en ander te bewerkstelligen. En aan de andere kant hebben we de druk van de provincie en de Rijksoverheid om dus maar op te schieten met dus de huisvesting en het inlopen van die achterstand. Want we hebben hier in de Krimpenerwaard een achterstand op eigenlijk alle drie de fronten die we zojuist noemden en zo. En die vierde, ja, dat is al een apart verhaal, zullen we zeggen. Maar ook zo, net zo belangrijk en zo. En ook daar is een achterstand. Er is nog eigenlijk nog niet zoveel concreets en zo te melden. Maar er worden dus uiteraard de mogelijkheden afgetast en worden gesprekken gevoerd en zo. Eén ding is wel een ding dat het college van burgemeester-wethouders wel de regie wil houden over dit traject en project. En dat is ja toch ook wel in samenwerking met instanties die dus hebben gepleit voor een lokaal en kleinschalige opvang. Zogezegd van benedenuit met medewerking van de bewoners om dus het draagvlak een beetje goed te doen gelden en zo. Want dat is heel belangrijk en zo. Er zijn nog geen locaties aangewezen. En dat is dan toch wel een dingetje. Misschien is daar wel een prioriteit aan vast te binden. Omdat er in de gemeente Krimpenerwaard al diverse verhalen de ronde doen. Omdat er hier en daar een paar gebouwen zijn leeg komen te staan. En dat schept dan toch wel weer een bron van verhalen en zo. Om dus te zeggen van nou, het zou daar wel eens kunnen zijn. Ja, en dat soort zaken. Dus goed, ja, één ding staat zeker. Of het nou de Hollandse IJssel is of de Lek. Wij zitten iedere keer heel dicht bij de rivier en zo. En daar gaat het volgende liedje over. Down by the River. Oh ja? Ja, toevallig wel.

Ja, altijd leuk om even langs de rivier een kijkje te nemen naar de scheepvaart, naar de golfjes, naar de mooie luchten boven de rivieren enzovoort enzovoort. Dus voorwaar een genot, hè? Toch wel. Down by the River was dat, muzikaal ondersteund door een mooie affaire, zullen we zeggen. Goed, het Pracht Lint Krimpende Waard. Die is morgen aan de beurt, op 24 september. Want dan gaat er in Krimpen aan de Lek een hele mooie film vertoond worden. In de organisatie dus van het Pracht Lint. Want daar is een filmvertoning van De Verwonderaars. De Verwonderaars en zo. Als je gewoon aan de wandel bent of een fietstochtje maakt of gewoon willekeurig. En je kijkt om je heen. Je moet het gewoon wel even zien. Hè? Dan zei je bijvoorbeeld een vogel in de berm. Een vlinder in het gras. En dan staat hier, en dat is een hele mooie, of een kwak die midden in de nacht overvliegt. Ja, dat zie je niet zoveel, maar die kwak die schijnt alles te kunnen zien. En dus, die gaat dan vliegen, hè, en zo. Maar goed, dat soort dingen die je dus gewoon eigenlijk in het dagelijks leven gewoon als normaal om je heen dus ziet gebeuren. Maar als je daar een keer eens op let, dan kom je tot een hele, hele mooie gewaarwording en zo. De Verwonderaar, die is dus zeg maar een onderstreping en ondersteuning van dit beeld, wat ik net even schetst. Want hij is gemaakt door filmmaker Rick van der Linde en zo. De mensen die ook natuur observeren en zo, daar is hij er een van. En ze kijken, ze zoeken, ze tellen en ze blijven zich te verwonderen om wat er om hen heen gebeurt. En dat is echt, elke dag is weer anders wat dat betreft. Heel mooi. Je kan daar naartoe in het cultuurreis in Krimpen aan de Lek. Morgenavond om 19:30 en zo. De toegang is helemaal gratis. Alleen er is wel een kleine verwachting voor een vrijwillige bijdrage. Dat wordt zeer gewaardeerd en zo. Dus je kan je aanmelden bij kw@prachtlint.nl. En dat is mooi. En dan gewoon even het woord verwonderaars erbij voegen en zo. En je naam en je woonplaats en zo. Dan is dat goed. De consumpties, die zijn uiteraard wel voor eigen rekening en zo en zo. Goed, wij gaan straks, na de nu volgende plaat, gaan we dus toch wel een stukje geschiedenis laten horen. Van onze eigen geschiedenis en zo. Maar goed, we hebben er net Yves Berndsen gehoord. Maar ik kwam nog een ander stukje tegen van Yves Berndsen. En dat is toch wel ook wel een interessante om te laten horen. En dat is gewoon terug in de tijd. Nou ja, dat komt dan aardig uit voor wat we straks laten horen hier bij RTV Krimpen en Waard.

0: terug in de tijd. Helemaal terug in de tijd. Ja, wij gaan helemaal terug in de tijd naar 1944. Ja, dit is echt een muzieknummer wat we laten horen. Wat dus echt, ja, zeg maar, ter overdenking dus kan gaan gelden en zo. En daarom laat ik het ook horen, want het is een feit. Ondanks alle stikstofproblemen, ondanks alle onzekerheden in de agrarische sector. Maar het nu volgende dat ze blijft overeind staan, dat is gewoon toch zeg maar een dingetje, zeg maar, ter overdenking. Zullen we het maar eens laten horen? Ja? Zullen we het maar eens laten horen?
1: Het is december 1944. De steden hadden honger. Viel op het erf. We hebben jullie melk nodig.

Ja, ook dit hoofdstuk zou je best wel eens mee kunnen nemen in het hele verhaal van de problematiek die rond de agrarische sector nu speelt en zo. Vandaar dat we het ook lieten horen. 1944, Nooit meer honger, was de titel van dit werkje. Het is en het blijft de week van de eenzaamheid. En dat is van 24 tot en met 30 september in de gemeente Krimpenerwaard. Wordt het begeleid door nogal wat activiteiten. En die activiteiten die worden gedragen door Welzijn Krimpenerwaard. En zo, een hele rij activiteiten staat er in de planning. Want ja, in de meeste kernen van ons Krimpenerwaard worden dus zeg maar activiteiten ontplooid. Waaronder in Gouderak eentje, aanstaande vrijdag is dat. En dat is van 10 tot 12 uur. Het is zo dat men staat met een caravan, met van alles en nog wat. Er staat hier het dorpsplein, maar het is het plein bij het dorpshuis. Dat is eventjes... voor de duidelijkheid in de kern Gouderak en zo. Maar dan kan je dus terecht met vragen of uitdagingen waar dus inwoners in het dagelijks leven tegenaan lopen. En waarover zij alvast eens willen nadenken en zo. Net zo goed als over dat 1944. Ook eens een beetje mee nadenken daarover. Dat zou best wel eens op zijn plaats kunnen zijn. Goed, maar kunnen wij de sociale werkers en dat soort zaken, dat op alle vlakken en zo. Dus gewoon gezellig en op een positieve manier ook nog wat ouder worden en zo. En daar is dat ook voor bedoeld en zo. Want ja, praat vandaag dan toch wel over morgen en zo. Met een bakfiets en een welzijnscaravan gaan ze dus aan de slag. En dat is gewoon gezellig en zo. En een praatje, een bakje koffie. Jongens, wat een eenvoudig recept eigenlijk. Om dus een hele hoop, te bewerkstelligen. Met heel weinig middelen, relatief dan, hè? En dat is toch prachtig? Dat is prachtig dat ook die dingen gebeuren tussen Leek IJssel en Vlist en zo. Haha! Dit gezelschap dat komt uit Zweden. En ze doen het lekker, hoor.

You better walk the line. Ja, het bleef daar nog lang gezellig. De accordeonist die wist van geen ophouden en zo. Die gaat toch gewoon eventjes lekker verder. En zo, ja, zo gaat dat dan. Ook in Zweden zijn ze actief op het gebied van muziek maken. Met of zonder accordeon, maakt niet uit. Maar het gebeurt gewoon wel. En dat is mooi. Walk that line. Gewoon, ja, gewoon niet links, niet rechts, maar gewoon op de lijn. Hè? Beter. Ik was nog eventjes de vermelding schuldig dat er ook in Krimpen aan de Lek en ook in Amstel op deze vrijdag de 25e aandacht wordt besteed aan eenzaamheid, aan een bakje koffie, aan gezelligheid en dat soort zaken. Ja, het welzijn Krimpen en Waard die kan op verschillende plaatsen in één keer zijn. Dat is knap, dat is heel knap. Vrijdag de 25e dus, dan tekenen wij tussen 1 en 3 uur dus een gezelschap aan te treffen die dus op Krimpen aan de Lek is. En een ander gezelschap is op dezelfde tijd, tussen 10 en 12 uur, op diezelfde dag, op de markt in Amstel en zo. En volgende week dan zijn er, op september, en ja, dan de laatste dagen, dan is Oudekerk, Lekkerkerk en Schoonhoven aan de beurt. Maar ja, dan komen wij volgende week, komen we daar vast en zeker nog wel over te spreken en zo. Helemaal goed. We gaan eens even naar buiten kijken. Hoe zit het? Nou, het is, ja, ik zie een heel klein gaatje in de bewolking, blauw. Dus ik denk en ik hoop dat die gaatjes groter worden, zodat de zon en ook de zonnepanelen vandaag wat te doen krijgen en zo. Dus hé, dat zou wel mooi zijn. Zelfs even kijken hoe het zit met de blaadjes aan de bomen van de, ja, die dus opgesteld staan en ruim aanwezig zijn in de omgeving hier van de studio in Bergambacht van RTV Krimpen en Waard. Alle blaadjes hangen stil. Er is bijna helemaal geen wind. Dus, nou, dat is een mooie, ja, alweer een snipperdag voor de windmolens. Hoe moet dat nou? Ik bedoel, de zonnepanelen, die hebben weinig te doen. De windmolens staan stil. Dan toch maar op de olie en kolen gestoten centrales, hè? Ja, dat is, ja, dat toch wel, hè? Dus vandaar dat wij dus dat kunnen vermelden. Hier is de Blue Water Highway. Dat is ook weer een gezelschap waarvan je zegt, hé, die kennen wij helemaal niet. Nou, ze maken best wel lekkere muziek hoor en zo. Dus dat laten we dus horen.

0: worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
1: Alsjeblieft, dat is dan wat dat betreft zo. Ik weet niet wat er gebeurde, maar er ging iets volgens mij niet helemaal zoals het hoorde. Bij deze excuus dus. Maar goed. Eventjes verkeerstoestand, want ja, er is wel wat aan de hand bij de Algrabrug. Wat nu weer? Ja, nou, het is namelijk zo dat, dat weten we allemaal, de Algrabrug is weer open. Behalve dus nachtelijke afsluitingen voor de laatste puntjes op de laatste i'tjes. Maar er zijn nu weer zorgen geuit over dus de geluidsoverlast die dus plaatsvindt als je dus richting de Algrabrug rijdt vanuit de Krimpenerwaard. Zit er namelijk van die metalen overgangs. Koppelstukken zitten daar tussen het ene en het andere segment. En vanaf het moment dat dus de nieuwe vloerbedekking, het nieuwe asfalt is aangebracht, liggen die overgangs, metalen, die liggen dus weer wat verdiept afgesteld. En als je dan met de auto erover heen rijdt, dan hoor je dus kedekedeng, kedekedeng. Nou ja, dat is misschien wel leuk, maar niet voor dag en nacht en zo. Dus dat is dan weer een nieuw dingetje wat boven water komt. Maar dan heb ik wel gezien dat er wel in de toekomst maatregelen getroffen worden. Want er is een meting gedaan, volgens mij. En ik denk dat er dus weer van dat nieuwe asfalt iets wordt afgehaald. Zodat dus die overgangsmetalen dus weer precies gelijk komen te liggen met dus het nieuwe asfalt. Dus, nou, dat is misschien een kleine inschattingsfout geweest en zo. Dus alles, ja. Het gaat wel, maar niet vanzelf. En dan is dus ook die geluidsoverlast van kedekedeng. En dat zijn 1, 2, misschien wel 4 van die overgangen. Dus ja, en als die al die auto's dus met kedekedeng, dan word je daar als omwonende, dan word je daar wel een soortement van helemaal gestoord van en zo. En dat is er dus eigenlijk aan de hand. Maar waarschijnlijk wordt het wel in de nabije toekomst opgelost, zodat dus dat kedekedeng heel zachtjes van kedeng, kedeng, kedeng, dat wordt. Hè? Dan is het draaglijk en zo. Dus dat is goed. Even rustig aan. Oh, dit is een mooie, man. Het is echt een mooie. Über sieben Brücken muss man gehen. Hier is Peter Maffay.

Ja. Über sieben brücken moest man gehen. Dat zijn er nogal wat. Nou, als ze dan allemaal maar in goede conditie zijn, dan is er niks aan de hand. Maar ja, over bruggen gesproken, dat is de laatste tijd dan wel eens wat. Maar in het wandelpad, in het wandelfietspadgebied rondom, ja, op de grens van Oudekerk aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel, daar liggen ook diverse bruggen. En een van die bruggen, die is verboden terrein voor gemotoriseerd verkeer. Nou zijn dat alleen maar scooters en brommers en zo, die mogen er niet meer over. Hoe komt dat? Nou, een van die bruggen die is die is niet meer in de topconditie. Die is een beetje verzakt, een beetje een draagbalk die een beetje het aflaat weten. Dat is in de buurt van de Breka en zo. Dus dat is dan een brug onder beheer van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Water. Dus waarvan akte? Over bruggen gesproken, hè? Ook in de Krimpende Water hebben wij dus een probleempje met een brug. Mooi. Nou ja, helemaal niet mooi. Maar wel mooi is de betoverende bibliotheek. Dat is vanmiddag om 3:00 in het kwartier in Stolwijk aan de Jan Steenlaan. Daar is dus een jeugdvoorstelling en zo. En dat is hartstikke leuk en dat is mooi. De tickets, €6, die zijn te koop en verkrijgbaar bij het kwartier stolwijk.nl. En de betoverende bibliotheek, dat is een meneer Jacob Delicatus. Die neemt de kinderen dus mee naar een bijzondere plek waar verhalen toch tot leven lijken te komen. En zo. Dat is mooi. Want in zijn bibliotheek komt iedereen langs met dezelfde vraag: welk boek past bij mij? En zo. Dus dat is mooi. Nou, wil het geval dat er ook toevallig in het kwartier ook een bibliotheekvestiging aanwezig is. Dus dat komt er helemaal mooi uit. Dus vanmiddag dus kindervoorstelling. Jawel, in de grote zaal en zo. En dat voor €6. Ja, de betoverende bibliotheek. Mooi. Een spontane start, hè? Ja. Maar het is er wel eentje die nieuw is, maar ook oud. Mysterious Girl in een nieuw jasje. Hier bij RTV Krimpende Waard.

Zo is dat, Mysterious Girl. Ik neem net mijn laatste slokje van de inmiddels afgekoelde koffie. Ja, dus het wordt tijd voor een extra bakje. Hè. Dat heb ik. Ja, dat gaan we wel doen. Tot die tijd kunnen wij dus richting de uurwissel genieten van de plaats die wij ooit hebben binnengekregen van Steve Winwood. En Steve Winwood, ja, Spencer Davis Group, hè, de leadzanger destijds. Maar hij is nog steeds bezig met musiceren en zo. Dus ja. En dit is een van de vele die hij ooit heeft gemaakt. En ook redelijk bekend. En ook redelijk goed. Toch wel. Zeg tot straks voor deel 3 van Goedemorgen vanuit de Krimpende Waard.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Goedemorgen, Krimpende Waard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen.

Ja, dat was Vous permettez, monsieur. Salvatore Adamo. Goh, ja, dat was wat toen, de tijd. Het was een heel populair mannetje destijds. Hij heeft ook nog wat met kinderen gedaan, tenminste. Mooi in de studio, mooie liedjes gemaakt, toch? Ja, ik dacht dat wel. Welkom, deel 3. Het laatste stukje van deze uitzending. En ook het laatste stukje van de eerste helft van deze week. Maar ja, dat even terzijde, want dat gaat zomaar elke week maar weer door, hè. Woensdags om 12 uur altijd weer het breekpunt van de twee helften van de week. Mooi. We gaan even naar de koren, want er wordt wat afgezongen in de Krimpende Waard. Maar ja, hoe lang nog, zou ik haast willen zeggen. Want er wordt echt gevraagd om nieuwe aanwas. Bijvoorbeeld het popkoor Topas uit Krimp aan de Lek. Die zoekt nogal wat nieuwe zangers en zangeressen vanaf 18 jaar en zo. Ja, en daarom houdt het koor een aantal open avonden, zeg maar. Vrijblijvende inloopavonden, zoals zij dat noemen. En eens even kijken, dat zijn er nog 3, want er zijn er al 2 gepasseerd. 28 september, dat is er eentje. En 5 oktober, aanstaande, dan is er van 8 uur tot 10 uur in de 13 huizen. Aan de 13 huizen 1 in Krimpen aan de Lek. Dus de gelegenheid voor jou, als je zegt van nou, ik wil eigenlijk best wel aansluiten bij een heel mooi koor die ook nog een keer bekend is en ook nog een keer lekker leuke, gezellige popliedjes ten gehore brengt. Dan kan je daar terecht om eens eventjes te gaan horen en eventueel ook direct helemaal mooi mee te gaan zingen en zo. Geen drempels staat hier, absoluut geen drempels. En zo, de deur staat dus gewoon lekker open. En je hoeft geen auditie te doen en kennis van, notenschrift is helemaal niet nodig. Dus nou, hè? Hoe laag kan de drempel zijn? Dus niet. Topas dus, het popkoor dat op 28 september en 5 oktober open avonden om in te lessen. En er is nog een koor, maar daar hebben we straks even over. En dat is een koor uit, waar is dat vandaan? Volgens mij uit Oude Kerk aan de IJssel. Hebben we het over de IJsselmannen? Ja. Kan ik het gelijk al niet even doen? Ja, natuurlijk, joh. De IJsselmannen die hebben namelijk ook een licht gebrek aan nieuwe aanwas en zo. Want dat is dan weer een shantykoor. Dus geen popkoor, maar een shantykoor. En die zijn momenteel ook alweer op zoek naar nieuwe aanwas en zo. Want ze hebben een drukte agenda. Die vult zich met optredens en nog meer optredens en zo. En momenteel zijn ze met 45 zangers, 7 muzikanten en een dirigent. En daar kan best wel een paar, kunnen er een paar bij en zo. Shantykoor heeft echt te maken, ja, zo gaat dat dan, met, laten we zeggen, natuurlijk verloop en zo. Dus als je zegt van nou, ik wil eigenlijk best wel aansluiten bij de IJsselmannen, helemaal mooi, Shantykoor, dan kan je terecht. Dus ga maar eens even kijken op de website van het Shantykoor en dan komt dat helemaal dik voor elkaar. Ze zijn er maar druk mee, met dat gezang en in al die koren en zo. Er zijn nog veel meer koren, hoor, en daar schijnt het dan toch weer aardig goed mee te gaan, wat betreft de bezetting en de bemensing en zo. Yo, yo.

Ja, kort maar krachtig, maar everything is all right. Dat is natuurlijk wel de strekking van het verhaal. En ze hadden het best gezellig daar in die studio, als je het mij vraagt. Ik heb een melding voor u. Een dubbele tijdmelding. Jawel, het is 11:11. Het is weer lekker, het is weer geregeld, zo gezegd. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het komt iedere keer weer terug, hè. En als het dan toevallig op het moment valt, nou, helemaal fijn. Ik krijg net een berichtje door dat er straks om 11:30 aandacht is voor Moeder Natuur, middels het weerbericht van Gerard van der Stelt. Die gaat zich melden en die komt hier in de uitzending. Dus dat je dat even weet. Ja, het is bijna zover, mensen. Het is bijna zover. Ik ben toch zo benieuwd wat het weer aanstaande zaterdag gaat doen, want... Ja. Hij is 150 meter lang. En 30 meter hoog. Is dat zo? Ja. Ze zeggen van wel. Waar heb ik het over? Nou, ik heb het over een prachtig evenement... wat dus aanstaande zaterdag gaat gebeuren. Daar in Lekkerkerk. Want dan is daar de nu al fameuze zeepkistenrace in de planning. Met een natje en een droogje en zo, dus het komt helemaal goed. Er zijn maar liefst iets meer dan zelfs 40 gezelschappen... die bezig zijn met het bouwen. En misschien zijn ze al af, of gedeeltelijk af. Je hebt er altijd een paar bij die op het laatste moment nog aan de gang moeten. Om te komen tot een prachtige zeepkist. Nou, één ding is alvast heel gemakkelijk. Er hoeft geen motor in en zo. En dat is al... dat scheelt, dat scheelt. Misschien wel een slok op een borrel. Wie zal het zeggen? Maar het is dan gezellig en helemaal mooi. Het gebeurt 's middags, heerlijk, mooi. En als het dan ook nog mooi weer is, ja, jongens en meisjes... dan is het goed toeven bij zo'n zeepkistenrace. Het is de eerste keer... En als het een succes is en een succes blijkt te zijn... en het is qua deelname nu eigenlijk al een succes... meer dan 40, hè? Zo dan. Dus dan zou dat best wel eens kunnen uitgroeien... tot een jaarlijks terugkerend fenomeen. Of tweejaarlijks of zoiets. Het komt allemaal uit de koker van het dorpshuis in Lekkerkerk. En we zullen het meemaken, hè, met z'n allen. Dus dat. En en als dat afgelopen is... dan kan je feitelijk een paar honderd meter verderop deelnemen. Dan moet je wel tickets hebben. Aan de zaterdagse afdeling van de feestweek. En zo, ja. Dus drukt ze al om in Lekkerkerk aanstaande zaterdag. En zo.

0: Headstands.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Hartstikke mooi. Nooit weg, dacht ik zo. En ze is lekker ontspannen, een beetje bewegen en zo. Hè? Dat allemaal van de formatie The Cats. We gingen daarmee lekker terug in de tijd. Ja, die zeepkistenrace. En ik zei het al, de feestweek Lekker Kerk, die zit eraan te komen. Vrijdagavond is de première. En zaterdag de 26e wordt het deel 2. Dus zeg maar georganiseerd en zo. En dat allemaal op het terrein van de ijsbaan. Dus ja, daar zijn al diverse bouwwerkzaamheden zijn daar aan de gang. Een podium. Ik weet niet of daar ook dit keer een tent gebouwd wordt. Ik heb gehoord van wel. Dus, nou ja, goed, laat je verrassen, zou ik zeggen. En de weersvoorspellingen die zijn van die na dat het een beetje nazomeren. Dus ja, dat is toch prachtig weer. Een mooie gelegenheid voor een feestweek, zeg maar, te organiseren. Wie komen er allemaal? Frans, Duits en zo. En ik heb iets gezien van de zware jongens. Die komen er ook. En de buren van de brandweer. Dus jongens, dat klinkt als supergezellig eigenlijk wel, hè. En zo, dus...
2: Je m'appelle, ach je kent het wel.
1: En dit is hij dan, Fransje Duits. Met zijn compaan. En die heet dan weer Donnie. Dus Frans.
2: Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten.
1: Misschien wel tot ziens, hè, in Lekker Kerk.

0: Ja, Frans. Frans Duijs, een van de artiesten die dus verschijnen dus op de feestweek in Lekkerkerk. Dit weekend grijpt dat allemaal plaats en zo. Dus helemaal mooi.
1: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adria Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
0: Ja, maar dat is nog niet alles. Dat is
1: op
0: nog
1: zaterdag
0: niet alles.
1: 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je.

Ja, ja. Het is maar wat. Bryan Adams is weer voor de dag gekomen met nieuw werk. En daar waren wij getuigen van hier bij RTV. En dat was de ballad. Een ballad. Van een hele knappe jongeman, denk ik dan. Of een, goed. Ik kan er alle kanten mee op. Maar het was wel, weer eens een keer een fijn nummer van die Bryan Adams. En zo, wereldberoemd in Canada. En natuurlijk bij de omgeving. Zeg, Jurgen Rijman komt naar de theaterbakkerij. Aanstaande vrijdag is dat. En dat allemaal voor, even kijken, inclusief de servicekosten. Kom je dan al gauw uit op €29. En dat is vanaf 8:30. En dat is een comedy, cabaret, een mix daarvan. Biggie Vari, zo heet het programma wat hij gaat presenteren. En Jurgen Rijman, ja, we kennen hem allemaal. Dus dat allemaal in de theaterbakkerij deze vrijdag. Geen muziek, maar wel cabaret en zo en ander vertier. Dat is ook wel eens een keer leuk om dat eens mee te maken en zo. Dus hè, toch wel. Ja. Hier zijn de Mavericks. Of de Mavericks. Het is maar net hoe je het uitspreekt, uiteraard. Wat een crying shame. Man. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. RTV Krimpen en de Waard.

0: Oh jee, wat een cry and shame. Dat was er eentje uit het repertoire van de Mavericks en zo. Ja, nou en of en zo.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Het is 11:30 geweest en hij heeft dat beloofd om dan hier bij ons te zijn. En zo geschieden. Goedemorgen Gerald, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou, ik kijk even naar buiten. Oh jee, ja. Wat mooi, de zon is verschijnen.
2: Ja, gelukkig maar, want ik had het vanmorgen geschreven dat in de loop van de ochtend de opklaringen binnen zouden komen.
0: Ja.
2: En toen zag ik toch vrij lang die bewolking blijven hangen. Ik denk, nou, heb ik het nou weer niet goed gezien. Maar ik moet je eerlijk vertellen, Adrie, dat iedere weerman die heeft wel zijn voorkeuren. En ik moet je altijd zeggen, in de herfst dan heb ik altijd dat mijn nekharen toch een beetje overeind gaan staan. Hmm. Omdat het is gewoon de moeilijkste periode op onze hoogte om het weer te voorspellen. Het heeft alles te maken met de zeewatertemperatuur, de stromen die er dan overheen staan, de windrichting en de hoeveelheid vocht. En de afnemende kracht van de zon,
0: ja.
2: die combinatie maakt het niet altijd makkelijk. Dat zie je ook nu andere modellen, want de Nederlandse media die valt weer over elkaar heen. Het is nog net geen bijna 35 graden volgende week, maar de warmte wordt uitgebreid aangekondigd. Maar dat is helemaal nog niet zo in kannen en kruiken hoor. Want het is niet zo dat het nou het weer gaat opbrengen wat je wel eens hebt in midden in de zomer met strak blauwe luchten en hoge temperaturen. Want aan de basis van het geheel ligt eigenlijk een slecht weergebied. Dat is een grote storm die eigenlijk aan het ontstaan is de komende dagen boven het Atlantische Oceaan. Het is het samensmelten van een drietal depressies.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat behoorlijk uitdiepen tot de 945 millibar volgende week, aan het begin van de week. En aan de oostkant van ons, in Centraal-Europa, heeft een groot hoge drukgebied. En die twee gebieden, die combinatie ervan, hè, het is altijd zo dat vanaf hoge druk stroomt lucht met de wijzers van de klok mee liefst naar het lage drukgebied om het druktekort op te vullen. En als die gebieden zo tegenover elkaar liggen, dan komen wij in een soort trechter waarbij precies de zuidelijke stroming, die komt dan precies boven ons hoofd. Nou, er komt inderdaad warme lucht vanuit het zuiden naar ons toe. Maar als het dan bij ons 30 graden, geloof ik helemaal geen barstval, zeg maar, platvloers gezegd. Want dat halen wij denk ik niet in de krimp van haar. Maar het wordt wel warmer hoor. Voor Limburg geldt toch heel anders. Je hebt het te maken met feuneffecten en alles. Ja, daar zal het wel eens nog wel door kunnen trekken. Maar nou, wat gaat er gebeuren? Vandaag hebben we dus met name tot in de middag die opklaringen. Die worden denk ik wel een stukje breder. En het is allemaal redelijk rustig. Er is weinig wind. Maximaal vanmiddag een windkracht 3 aan het einde van de middag. En daarbij het zonnetje, ja, dan wordt het 20 graden. En dat is toch, dat noemen wij dan een warme dag als het 20 graden plus is.
0: Ja.
2: En dat is te hoog ook voor de tijd van het jaar, maar dat is

0: Er zou wat gespet erop kunnen treden, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Een beetje motregen misschien. En daarachter, daar stroomt wat drogere en iets koelere lucht over het land heen. Maar de wind die neemt niet erg toe. Dus ja, die afkoeling, dat merken we niet echt. Want het wordt dan morgen weliswaar in warme graad of 18. Maar het zonnetje is er nadrukkelijk bij in de middag. En dat maakt het voor het gevoel altijd een stuk vriendelijker als dat je op de thermometer kijkt. Ja, en dan vrijdag, dan gaat de wind al naar het zuiden. En dan komt er al wat warmere lucht aan. En daarbij komt ook nog eens een keer dat de bewolking voor het grootste gedeelte wordt opgelost. Dan zou je bijna kunnen spreken van een redelijk zonnige dag. En waarbij de temperatuur boven de 20 graden gaat komen. Tot 21, misschien wel 22 graden. Ja, dan praat je echt over een nazomerdag. En dat is niet verkeerd. Dan in het weekend, ja, dan gaan de modellen echt alle kanten op. Maar ik hou het erop dat het Amerikaans model in combinatie met het Europese een beetje het meest in de goede richting zit. En dat komt, dat hoge drukgebied boven Centraal-Europa gaat een beetje aan de wandel. Dat geeft ruimte voor wat storingjes om dichterbij te komen zonder dat ze Nederland echt aan kunnen doen. Betekent dat er is wat wisselende bewolking en dat zie je dan met name in de loop van de dag ontstaan. Zaterdag, dan is het met name in de ochtend, zoals het eruit ziet, redelijk zonnig. Na een nacht met een temperatuur van dicht bij de 10 graden. Ik denk niet dat er mist gaat ontstaan, want de wind blijft net sterk genoeg. En de lucht is net wat droger als dat het zou moeten voor mist ontstaan. Mm-hmm. In de loop van de ochtend, dan gaan er al wat stapelwolkjes komen. En in de loop van de middag gaat die bewolking dan wat dikker worden. Maar ik denk niet dat er neerslag uit gaat vallen. En aan het einde van de middag, dan zakt die bewolking weer in elkaar. Dat heeft alles te maken met die temperatuursamplitude. Op het moment dat die temperatuur stijgt, gaat die lucht ook stijgen, condenseert. En op het moment dat het kouder wordt, dan zakt die bewolking weer in elkaar en dan lost het eigenlijk op. Dat geeft wel naar zondag toe wel wat kans op mist, omdat de wind in de nacht van zaterdag op zondag wegvalt. De lucht is iets vochtiger dan. En dan zou het zondagochtend mistig kunnen zijn. Maar ja, dan slapen we allemaal uit. Ja, dus dat is niet zo erg.
1: Is wel de bedoeling.
0: Zeker als we een feestje hebben gehad op zaterdag, dan gaat dat door. Ja. En dan zondag. Ja, dat is een aardige dag hoor. Dat is behoorlijk wat zon in de middag. Wel wat van die stapelwolkjes, die schapenwolkjes overstromen. Maar daar komt waarschijnlijk geen neerslag uit. En de temperatuur, net boven, net onder de 20 graden, maar alleszins acceptabel. Dus je kan zeggen dat we een mooi weekend voor de boeg hebben. Zeker gezien het jaargetijden waar we zitten. Hè? Want ja, het is geen zomer meer. En dan maandag, dan komt er een klein frontje over. Dat is even de vraag hoe dat gaat komen. Want dat heeft dus te maken met die diepe depressie die op de Atlantische Oceaan zo'n beetje ten zuidwesten van Ierland voor anker gaat. Die stuurt dan wat slechter weer naar ons toe. En het hoge drukgebied moet dat eigenlijk tegengas geven. Maar ik denk niet dat het helemaal lukt. En dat er maandagochtend in de ochtend even wat neerslag valt in de vorm van regen. Kan wel een paar millimeter zijn. Nou, dat kan de landerij wel weer gebruiken. Want het begint wat aardig droog te worden. En dan worden we overgeleverd. Is een groot woord, maar zo is het wel aan de zuidelijke wind. En dan gaat die temperatuur omhoog. Dat merken we maandagmiddag al. Dan wordt het een beetje broeierig, want die vochtige lucht komt er dan ook aan. En dinsdag, ja, dan is het gewoon zo'n 22, 23 graden. En ik denk woensdag dat de thermische hoogstand wordt met... Ja, ik zou mij meevallen, maar ik denk dat het net al moet lukken dat we in de krimp het water 25 graden gaan halen. Nou, dan hebben we een zomerse dag exact op de laatste dag van september. En dan gaan we kijken wat het gaat doen, want ik denk dat de atmosfeer erop gaat reageren met in de nacht naar donderdag toch wat buitjes. Maar dan wordt het nog zeker niet slecht hoor, want dan is het donderdag misschien eventjes een overgangsdagje en dan krijgen we een zeg maar een weerbeeld met temperaturen net onder de 20 graden, maar heel veel zon en dan ook weer droog. Dus en dat gaat nog wel door tot de eerste week van oktober. Ja, en dan lijken we langzamer zeker wat wisselvalligheid te gaan krijgen. Maar ja, dat mag het onderhand wel, hè.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ja. Zeker. Dus, ik zie die 30 graden zie ik hier niet gebeuren. En als het wel zo is, dan zeg ik nou, halleluja, had ik het niet goed, neem ik er een ijsje op.
1: Ja, zo is het maar net. Goed, ja, en dat allemaal tot in oktober. Dat is prachtige berichten, toch wel, en zo. En ja, en daarna wordt het wisselvallig en dan hebben we te maken met het voorprogramma van de aankomende winter, hè? Of niet dan?
0: Ja, je bent er heel erg nieuwsgierig naar.
1: Natuurlijk.
0: Ik heb nu een prognose gezien van de long term.

0: En die geeft inderdaad in december een significante afkoeling rond de kerst. Nou, dan begin, als ik dat ga vertellen, gaat iedereen alvast de slee naar beneden halen. Oh ja, de witte kerst. Maar ja, het is wel interessant, want die houden het toch, ondanks het grote El Niño-effect, op een iets koudere winter dan wat we de afgelopen jaren hebben gehad. Nou ja, nou is dat nogal snel, want we hebben niet zo heel veel winter gehad natuurlijk. Maar wel met een met name een wat koudere januari-decade. Maar het is allemaal, ik vind het prematuur en ik vind nog steeds dat het effect van het El Niño en met name het achterwege blijven van die najaarsstormen, ja, dat vind ik toch wel apart. Omdat die met name die hele machinerie in op gang zetten. Als ik nu kijk, ook op de Atlantische Oceaan, ja, er is wel wat activiteit bij Kaapverdië met wat storingen die dan zoiets, zo'n tropische storm laten ontstaan. Het wordt wel interessant de komende week, want er ontstaat er één. En in plaats van direct met de passaatwinden richting het Caribisch gebied te trekken, gaat die omhoog. En dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben dat wanneer die boven de, nou zeg maar, boven de 20e noordenbreedtegraad gaat komen, dan wordt hij eigenlijk niet meer meegevoerd met de passaatwinden. En dan gaat hij rechtstreeks naar de Canarische eilanden. Dus nou, dat wordt interessant of dat die ontwikkeling zich doorzet. Want dat zou, en dan kijk ik weer naar de Middellandse zeetemperaturen, wel eens een monsterdepressie kunnen worden die over 2 weken in dat gebied gigantisch gaat huishouden. Nou, dat is allemaal prematuur. Dat zijn meer dingen van, hey, wat zie ik nou op de weerkaart? Voor ons heeft dat vooralsnog geen effect. Wij kunnen genieten de komende periode van zeker, ja, voor de tijd van het jaar, absoluut goed weer aan.
1: Buitengewoon, buiten briljant zou ik haast willen zeggen. Helemaal goed, helemaal goed, Gerard. Heb jij morgen nog weer een gaatje in jouw agenda om bij het programma aanwezig te zijn?
0: Ja, ik probeer het wel, maar we hebben de eerste afrondingen met betrekking tot de najaarsnota. Oh, en dan, dan weet je nooit helemaal wat er gaat gebeuren. Dus even afwachten, maar ik probeer als het even kan in te bellen bij de heren.
1: Helemaal goed. Dan horen wij je dan en anders een ander keertje. Dan zien we dat alweer. We laten ons verrassen. Dankjewel voor nu en fijne voortzetting, Gerard.
0: Oké, succes.
1: Dankjewel.

Te veel is niet genoeg. Dat is een hele interessante van Dick Houts en zo. Die hebben het er net laten horen. Hier bij het CV Krimpen en Waard. Zo is men net. Ja, ja. Er waren er 15 op een rij. Iconen in de natuur en omgeving. En dat namens het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpen en Waard. Zo zijn wij in deze maand, september. En dat kunnen we nog een weekje vermelden. Want dat is de maand van de paling. En de paling, dat is een... oorspronkelijk heet dat, was het een aal en zo. Maar het is dus met name een trekvis en zo. En dat is een prima indicator. Want u weet, er zijn diverse... zeg maar vissluizen en vistrappen en zo gecreëerd. En naast dus de water inlaten en ook als onderdeel van de uitrusting van gemalen en zo. Dus het is een prima indicator, want als de paling dus daar doorheen komt, dan kan de rest er ook doorheen, snap je? Dus, serieus is wel dat dus de migratie en de bepaling, zeg maar, die dus heeft plaatsgevonden, met 90% is verminderd. En dat is wel een zorgelijke zaak. Maar ja... Ja, ze zijn er nog wel gelukkig en er wordt aan alle kanten aan gewerkt om dus die paling dus weer terug naar een behoorlijk bestand te brengen en zo. Dus helemaal goed. Dus de septembermaand is de maand van de paling. En dat allemaal als een van de 15. We hebben ook de ijsvogel al gehad en de huismus en een aantal planten en zo. Kortom, hartstikke interessant. Mooi. Dus de paling. Zullen we dus maar voor de paling eens wat gaan creëren en zo. Is dat wat? Nou, ja, ik weet het niet. Maar we kunnen wel weer wat laten horen in het kader van de AI-muziek en zo. Dat is muziek waar dus de AI-factor een rolletje speelt en zo. Dus, nou, we gaan eens luisteren. Hier is Piers Zen.

Ja, en dat in de week van de eenzaamheid. When you live alone en zo, maar alleen hoeft niet eenzaam te zijn. Hè? Zo moet je het ook maar weer eens bekijken en zo. Dat was er eentje in het AI gebeuren, oftewel AI muziek. AI. We gaan nog even naar het Cultureel Café in Amersfoort. 25 jaar zijn ze al bezig geweest. Het is een jubileumjaar van het jaar. En dat wordt 4 oktober aanstaande via de seizoensopening gevierd met een optreden van Noekt en zo. Zo spreek ik het tenminste uit, hoor. Maar ja, oké. Maar er is wat aan de hand met het Cultureel Café Amersfoort. Want dat is maar de vraag of het Cultureel Café wel kan door blijven bestaan en zo. Dat is wel een dingetje. Ik heb vernomen dat ze wachten op antwoord van de gemeente, omdat er wat aan de hand is met de vergunning, met het bestemmingsplan al daar. Enzovoort. Het fijne weet ik daar niet van, dus zal ik daar ook niet over vertellen. Maar één ding weet ik wel, dat er wel een zekere vorm van onzekerheid is over het voortbestaan van het Cultureel Café in Amersfoort. Op de zondagmiddag en zo. Dus dat is nog wel een dingetje en zo. Het is ook de reden dat dus er niet een heel seizoen al gereserveerd is voor optredens van bandjes, veelal uit de streek. Maar de helft. Dus dat omdat die onzekerheid daar is en zo. Dus vandaar. Maar 4 oktober, ja, dat is wel de seizoensopening. Die gaan we meemaken met de formatie Noekt. Dus voor €7,50. En de zaal is open om 3:30. En om 4:30, wat zeg ik, om 4:15, dan gaat de muziek van start en zo, van de formatie Noekt en zo. Ja, dus dat kan je allemaal meemaken. In Amersfoort, aan de Lekdijk, in het gebouw te Amersfoort aan de boorden van de Lek en zo. Dat is toch wel een mooie, ja. En dit is speciaal voor al die vrijwilligers die daar in ieder geval mee in de weer zijn. Telkens maar weer, daar in dat gebouw in Amersfoort. Superheroes zijn het, allemaal.

ja, ja. Superhero van de fratie De Script was dat. Het was ook gelijk de laatste die wij konden laten horen. Want het programma is ten einde. Ja, inderdaad. Dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen over een paar minuten. Wat zeg ik? Over 1 minuut precies. Dan gaat de week door de midden. En ja... Morgen dan is dit programma dus gepresenteerd door het duo Gerrit en Nico en zo. Of allebei, of één van de twee. We laten ons gewoon verrassen. Hè? Dus tussen 9 en 12 en dan vrijdag dan, dan mag ik weer gewoon gezellig 3 uurtjes bij u zijn hier bij SCV Knippenderwaard. Dankjewel voor het luisteren en heel veel plezier met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. Hè? Dat zou best wel eens wat interessants op kunnen leveren. Zo links en rechts. Hè? Goed zo. Bedankt voor het luisteren en veel plezier nog. Tot de volgende keer. Doei.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen daar vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
8: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan het Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

0: Zendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bosch Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Koester wat geweest is. Deel een traan, een lach. Geloof de droom van morgen. Leef vandaag de dag.

0: Een hele goedemiddag, lieve mensen. Welkom bij RTV Krimpenwaard. Ja, Wim, daar zijn we weer.
1: Ja, helemaal.
0: Van even weg geweest. Dat, nou, het was wel even fijn. En iedereen is weer druk aan het werk. Scholen zijn weer begonnen. Kortom, alles gaat weer gewoon verder. Het is gewoon woensdag. De week gaat weer helemaal door midden. Je ziet hem wel het weekend, maar je kunt er nog niet bij. De voorvreugde op dat weekend, dat hebben wij voor u. Met tips, muziek en natuurlijk bijzonderheden van Wim's kant. Terug in de tijd en nog veel meer. Met een heerlijk kopje koffie of thee hakken wij samen de week weer door twee. Wij zijn Ingrid en Wim en dit is Breek de Week.

0: heerlijke muziek om mee te beginnen. En daarvoor was natuurlijk de uuropener José Feliciano. Rond de klok van 4 nog meer over deze artiest. Op de beurs voor levensgenieters met ruim 250 stands vind je volop inspiratie over vakantie, wonen, vrije tijd, mode, beauty en gezondheid. Doe mee met workshops en geniet van presentaties, optredens, demonstraties. Kortom, ik ben er nog niet hoor. Ik ben er nog niet, want ontdek ook de vakantiebestemmingen, campers, e-bikes, smul van proeverijen, geniet van shows, optredens, sportieve uitdagingen, leerzame workshops en nog meer. Volgens mij kom ik daar doodmoe van terug.
1: Ja, de luisteraar nu ook naar dat hele relaas.
0: Zo, maar ik heb goed nieuws. Of voor jou misschien wil jij wel. Morgen kun je mee, Wim. 24 september van 10 tot 5. Ja, het is heel veel. Maar ja, ik moet de mensen toch een beetje vertellen wat ze kunnen verwachten. Expo in Houten. Al dat moois. Goed, we gaan naar George Baker. George Baker Selection ook natuurlijk. Mono Lito.

Ja, de George Baker Selection was dat. De meest geliefde platenbeurs van Rotterdam en omstreken. Deze editie behoort tot de grootste eendaagse beurzen van Nederland. Trekt een breed publiek voor muziekliefhebbers. Samen vullen ze meer dan 120 kramen met tienduizenden platen, cd's en dvd's. Mis het niet. Het wordt gehouden in de Ahoy in Rotterdam. Dus aanstaande zaterdag kunt u daar terecht. De Notorious Cherry Bombs, Forever Someday.

0: Notorious Cherry Bombs waren dat. En ik geef heel graag het woord aan mijn overbuurman.
1: In de vorige eeuw werden er in Zwitserland honderdduizenden kippenkoppen uit helikopters gegooid.
0: God.
1: En dan ga ik u vertellen waarom. Vanaf de jaren 30 heerste er onder Europese vossen een hondsdolheid-epidemie. En dat was een probleem, want vossen gaven een hondsdolheidsvirus door aan huisdieren. En huisdieren vervolgens weer aan hun baasjes. En zonder vroegtijdige behandeling is een besmetting vrijwel altijd dodelijk. Er werden veel pogingen gedaan om de epidemie een halt toe te roepen. De gebruikelijke methode was op vossen jagen en gif in hun holen te leggen, bleek weinig succesvol. Het alternatief was om de vossen te vaccineren. Het vaccineren van wilde dieren was toen nog een nieuw concept. En aanvankelijk probeerden wetenschappers de vossen te vangen om ze vervolgens een vaccin toe te dienen. Maar dat was wel erg tijdrovend en duur. In de jaren 70 kwamen ze daarom op het idee om eetbare vaccins in lokaas te verstoppen, zodat de dieren zichzelf zouden vaccineren. Zwitserland was het eerste land dat deze strategie toepaste. Als aas werden kippenkoppen met vaccincapsules onder de huid gebruikt. Het land liet de koppen in wegbermen gooien en in afgelegen gebieden werden ze ook uit helikopters gedropt. En het bleek te werken.
0: Ja, nou, dat is dan. Maar stel nou, als een ander dier dat opeet, ja, nou vraag ik iets wat je misschien niet weet. Ja, maar het heeft gewerkt, daar ging het om.
1: Nou ja, die vossen eten die kippenkoep en daar zit het vaccin.
0: Ja, vaccin. Dus, ja.
1: Kijk, jij neemt een pilletje en zij kregen een kippenkop.
0: Ja, nou ja, dan eet ik toch maar liever een pilletje.
1: De kip zat er niet meer, hoor.
0: Nee. Dankjewel, Wim, voor dit aparte, maar toch wel doeltreffend bericht.
1: Ja, dat is een aardig beetje, toch?
0: Ja, precies. Ancona, Jan Smit en Jan Keizer, kameraden.

0: Prangalan was dat, Schoudenleben ins Gesicht. Vliegers in alle soorten en maten zijn te bewonderen tijdens het grootste internationale vliegerevenement van Nederland. Het Vliegenfestival Scheveningen. Rondom de pier laat de vliegertop hun kunsten zien met de meest bijzondere vliegers. Reuzenvliegers, zoals orka's, walvissen en allerlei andere vissen zullen boven het strand hangen. 26 en 27 september. Beide dagen van 11 tot 5. Toegang en zelfs deelname is gratis. Dus Wim, je kan al mee met je goudvis. Als je die nog hebt, dan...
1: Nee, die is gevlucht.
0: Goed, nou dat kan, die is in het kommetje gegaan. Nou, in ieder geval, u kunt er naartoe, leuk. Ook voor de kids natuurlijk. 26, 27 september. À la carte, in the summer of Greece.

Ja, à la carte was dat. Nou, ze vragen of je ook langskomt en dan weet je nog niet waar naartoe. Nou, er is een van de gezelligste beurzen in Zuid-Holland. En dat vinden hun Crea Weekend. Dat is het event voor creatievelingen. In de Broodfabriek in Rijswijk. 25, 26 en 27 september. Dan heb ik nog een kleintje achteraan. Dat is een rommelmarkt in Alblasserdam. Rommelmarkt in de wijk Lavendel. Aantal kramen rond de 100. Ook aanstaande zaterdag van 9 tot 2. Kortom, er valt genoeg te doen. John Durrell, The Good Guys and The Bad Guys.

Freddy en de Dreamers. Ja, we gaan weer naar een vast onderdeel van ons programma. En dat is het mannenkoor van de week.

Wij hopen dat u daarvan genoten heeft, het mannenkoor van de week. Kermis Gouda, het bruisende hart van de Zuid-Hollandse feestelijkheden, komt eraan. Maak je klaar voor een onvergetelijke ervaring van 22 september tot en met 27 september. Dit kleurrijke spektakel vindt plaats in het centrum van Gouda, waar het kermisterrein weer omgetoverd wordt tot een waar Walhalla van vermaak.

0: zo.
1: Ik weet niet of ze een reusrad hebben, maar het is wel veel gezelligheid, zoals Ronnie zingt. Leuk, de kermis in Gouda.
2: Chilipepers eten, op de een of andere manier is het razend populair.
1: Oh, bah. Huh?
2: De Rotterdammer Philip Delhaas, bijnaam Flip Pepper, is de absolute koning van het peper eten en doet ze het zelfs op professioneel niveau. Zaterdag is hij in Breda bij het festival Heet, Zuur en Hop om te kijken hoe de amateurs het er vanaf gaan brengen.
1: Zo.
2: Pepereters gaan met elkaar de strijd aan tijdens een hete eetwedstrijd. We hebben pittige maaltijden, maar ook gewoon losse hete pepers, zegt Delhaas tegen Hart van Nederland. Klinkt als een pittige uitdaging, maar de deelnemers zijn wel wat gewend. Je voelt de adrenaline net als met topsport. De deelnemers deze zaterdag zijn wel gespannen. Ik weet niet hoe ver ik ga komen, maar we gaan het proberen, zegt Mariska uit België, die uiteindelijk derde wordt. Maar het is best wel lekker hoor, zegt een ander. Een aantal deelnemers kan na de wedstrijd niet eens meer praten, zo pittig was alles. Voor Philippe is heet eten niks geks. Hij reist de hele wereld over om andere chilipepereters in de League of Fire de loef af te steken. Via YouTube-filmpjes is hij ermee in aanraking gekomen. Je moet het echt trainen, steeds vaker en vaker heter eten.
1: Het ik vind het verschrikkelijk. Ik hou niet. Jij wel, hè? Je vindt het al.
2: Oh, heet eten is wel lekker, maar dit is wel een heel aparte hobby, vind ik.
1: Ja, behoorlijk. Goed, zo zie je maar weer wat je hobby kan zijn. Dankjewel, Wim, voor dit hete bericht. Zoiets. We gaan naar Glenn Frey. Part of me, part of you.

Glenn Frey was dat. Hij overleed september 2004. André Hazes. Hij was een Nederlandse volkszanger en kroegbaas. Vanaf de late jaren 70 vierde hij grote populariteit in Nederland. Onder andere zijn grootste hits omvatten Bloed, Zweet en Tranen. Bijvoorbeeld Eenzame Kerst. En wat dacht u van dit nummer? Ik meen het.

Ja, dat is de tune. En dat betekent dat het eerste uur er al bijna weer op zit. Maar getroost, na het nieuws en de boodschappen natuurlijk nog een heel uur met onder andere de uuropener. We gaan met Wim de top 3. Een jarige hebben we natuurlijk ook. En het archief. Maar dat moet Wim nog uitzoeken. Ik ben zeer benieuwd wat hij meebrengt. Ik zou zeggen, pak een lekker kopje koffie of thee. En dan zijn we er zo weer. Tot na het nieuws.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt een man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AfroTros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AfroTros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ja, welkom terug in het tweede en laatste keer. Laatste uur natuurlijk van Breek de Week hier op de woensdagmiddag. Ja, José Feliciano, vandaag onze uuropener. Hij is een Puerto Ricaanse zanger. Door zijn aangeboren glaucoom is hij vanaf zijn geboorte blind. Op zijn 17e stopte Feliciano met school om in nachtclubs te spelen. Dit was om zijn familie te onderhouden. In hetzelfde jaar sleepte hij in Detroit zijn eerste professionele contract binnen. In 1967 schreef José Feliciano het nummer No Dogs Allowed, naar aanleiding van de weigering van zijn blinde geleidehond. In 1971 scoorde hij zijn grootste hit in Nederland. Dit nummer stond 1 week op de nummer 1 positie in de daverende 30 op Hilversum 3. In de Nederlandse top 40 werd de 2e positie bereikt met het nummer Que Será.

Ja, José Feliciano, vandaag hier bij Breek de Week, de uuropener. Ja, we gaan zo even naar Wim toe, want die heeft ook nog wat leuks voor ons, de top 3 namelijk. Maar eerst Albert King, I'll play the blues for you.

Ja, dit geluid betekent, zoals Ingrid al aankondigde, dat wij naar de top 40 gaan. En wel het jaar 1970. 33, daar kwam Melanie op binnen met een nummer Peace Will Come. Nou, een beetje vrede kunnen we op dit moment in de wereld wel gebruiken.

Alleen 10 weken in de top 40 genoteerd en de hoogste notering was nummer 8. Op 32, The Tears of a Clown. Nou, dat nummer kent u ongetwijfeld wel van Smokey Robinson en zijn Miracles.

Ja, The Tears of a Clown. En dan zijn we alweer toe aan het laatste van het drietal. Op 29, Grounds Clan. Zegt u misschien niets? Het zei mij ook niets. No place for our minds. Maar hoeft u niet te schamen, want het nummer stond slechts 3 weken in de top 40 genoteerd.

0: Ja, en vanuit 1970 weer terug naar dit jaar.
1: Nee, in die laatste die kende ik ook niet, Wim.
0: Nee, dat verbaast mij niets.
1: Nee, onbekend. Maar dank je wel voor deze top 3. En volgende week weer een hele andere. Je zit maar te kijken. Zo van, ja, dat is logisch.
0: Nou, dat is toch ook zo?
1: Ja, dat is ook zo. Goed.
0: We kunnen wel elke week dezelfde top 40 draaien. Nee, maar dat wordt op den duur toch enigszins eentonig.
1: Behoorlijk. We gaan, voor ik verder ga, met iets heel leuks. Eerst even Jack Jersey. Viva Mexico.

Jack Jersey was dat. Nou, ongetwijfeld is het nieuws ook tot u doorgedrongen dat we weer meedoen met het Songfestival. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is alleen nog niet duidelijk welke artiest in mei naar Bulgarije gaat. En ik neem u mee naar de eerste uitzending van het Eurovisie Songfestival. En dat doe ik met deze zangeres. En als ik die naam noem, ongetwijfeld denkt u, hé, dat is wel bekend, Jetty Pearl. Ze is geboren in 1921. Ze was een Nederlandse zangeres en cabaretière die in de jaren 40 en 50 populair was in Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze als Jetje van Radio Oranje mee aan het cabaret De Watergeus van Radio Oranje, dat vanuit Londen uitzendingen voor het bezette Nederland verzorgde. Jetty Pearl had de eer om in 1956 het allereerste liedje ooit op het Eurovisie Songfestival te mogen zingen. In haar persoon opende Nederland het grote liedjesfestival ter wereld. Ze zong De Vogels van Holland.

kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo vol dauw. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes

Want nergens zijn de plassen zo blauw als een Holland meneer, als een Holland mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes.

0: Nou, wat een eer. Uit 1956. Het allereerste Eurovisie Songfestival met Yeti Pearl. De vogels van Holland. Maar ben jij, wat denk jij, Wim? Wie zou er meegaan naar het festival?
1: Ik heb geen flauw idee, maar wat mij betreft niemand.
0: Niemand? Jij houdt er ook niet van. Nou,
1: dat niet alleen, maar ik vind het niet juist, niet nee. Akkoord dat ze daarom mee gaan doen.
0: Ja. Oké, okay, dat kan, ja. Dat is een statement dat, ja... Maar er zijn er veel meer, hè. Dat wordt nog wel goed besproken, hoor. Dat is nog niet afgelopen, dat verhaal daarover. Ik heb een leuke race voor u. Nou ja, Ingrid, wat voor race? Een zeepkisten race aanstaande zaterdag in Lekkerkerk. En tijdens die race rijden deelnemers in een zelfgebouwde zeepkist over het parcours. Het draait om snelheid, creativiteit en vooral een leuke dag met elkaar. Komt dat zien, zou ik zeggen, in Lekkerkerk. Zaterdag van 10 tot 4. Heel leuk. We gaan naar James Infield, Love Calls.

Nou, je kunt stoppen hoor, met hoesten, want we zijn er weer. Je hebt wat leuks meegenomen en dat zijn de Gezona's. Ze leren elkaar kennen als collega's bij een modebedrijf. En besloten samen op te treden voor een personeelsfeest in het Krasnapolski. Daar vielen ze op en ontstond een succesvol muziekduo. Ze gingen optreden met het orkest van Boyd Bachman. Ze bestonden als duo van 1943 tot begin 1959. Wij gaan luisteren naar De Verloren Zoon en Zolang er Dagen Zijn.

Ja, vandaag is hij jarig. José. Ach, Julio, ik ben nog in de war. Julio Iglesias. Geboortejaar is 1943. Hij is een Spaans zanger. De bestverkopende Spaans artiest en internationaal één van de bekendste Spaanstalige zangers. Iglesias was professioneel voetballer bij Real Madrid. In 1968 won hij in Spanje het Benidorm Songfestival met één van zijn songs en kreeg een contract. We gaan gelijk naar het jaar 72, want daar scoorde hij één van zijn grootste hits met Un Canto a Galicia.

0: lieve mensen, het zit er al bijna weer op. Na het nieuws kunt u luisteren naar Peter van Pelt. En Wim, jij bedankt voor alles.
1: Ja, dag, dag. En tot volgende week.
0: Nou, zondag, dan zijn we er weer met het gedichtenprogramma Een Momentje Rust van 7 tot 8. Ga er maar eens lekker voor zitten, want we gaan eruit met André Rieu met het Maastricht Salon Orkest. Dat is alles over Erd. Tot zondag. Ja.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het is woensdag, 23 september 2026. Wow, wow, wow, en Do You Wanna Hold Me, de opener van deze aflevering. En dat moet hij doen, en dat doet hij dus niet.
1: En onderweg, tot 6 uur, hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, tijdens het wisselen tenminste van de jockeys. Niet van deze middag misschien dan. Maar goed, dan zijn er wat knopjes nog niet ingedrukt. Ja, mijn eigen schuld. Dus we gaan er gewoon nog een keer proberen.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en onderweg. Peter van Pelt.
0: Nou, daar zijn we dan wel. Hè. 4:15 gaan we kijken op de weg is gesteld. Bij de Algebrug was het redelijk druk. 5:30 gaan we kijken voor de tips voor de platte beeldbuis. En als de aanleiding voor is, gaan we weer, geef ik u weer vierde informatie rond de klok van 5:45. En de tussendoorlijke informatie, natuurlijk uitjes enzovoort, andere informatie over de Krimpende Waard. En natuurlijk heel veel muziek. Let's go.

0: Miley Cyrus. Miley Cyrus, ja, duidelijk op de stomptour van allernieuwste baas Persuaded.
1: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Ja, we zien je daar. Natuurlijk aanstaand weekend dus de Bartholomeusdag in Schoonhoven. En ja, dat is een van de vele uitjes, want er gaat nog wat gebeuren het aanstaand weekend, hoor. En vooral ook in Lekkerkerk. Maar daar kom ik straks op. Ik heb eerst nog een andere info voor u. Het is deze week zo'n beetje de week van de eenzaamheid. En in het kader daarvan, ja, dan gaat er een rond in de kern een wagentje rond waar je koffie kunt drinken, een gesprek kunt krijgen en allerlei vragen kunt stellen, of wat betreft verenigingen of wat dan ook. Krimpen aan de Lek, vrijdag, dus overmorgen van 1 tot 3 op de markt. Amerstol ook vrijdag, 25 september, ook op de markt. Maar dan van 10 tot 12, iets vroeger. En in Oudekerk dinsdag, dus 29 september, van 10 tot 12 op het Dorpsplein. Ook in Lekkerkerk, woensdag 30 september van 9 tot 12 op de markt. En in Schoonhoven ook op woensdag 30 september, dus over een week, van 9 uur 's morgens tot 12 uur, ook op de markt. Dus allemaal, ja, en dat wordt allemaal georganiseerd door Stichting Welzijn Krimpen de Waard. Wilt u een gesprek, wilt u een vraag, heeft u ergens over? En dat, ja, dat kan natuurlijk in het kader van eenzaamheid zijn, maar ja, misschien heeft u wel een vraag van, ja, waar kan ik mij een leuke vereniging vinden die mij dus 's avonds, bijvoorbeeld voor bridge en dat soort dingen, weet je wel, voor spellen kan opgeven. Waar is dat allemaal en wat is er allemaal te doen zo'n beetje? Nou, er is genoeg te doen, maar u moet het wel weten natuurlijk. En om dat te weten, kunt u even gewoon daar naartoe gaan. Nou, dat is allicht heel erg mooi. Dan is er nog wat anders. Ja, er is zeker wat anders. Want er op woensdagavond 30 september, dus ook volgende week, in Schoonhoven wordt de wijkschouw gehouden in Schoonhoven Noord. Dat is dus een wandeling waarbij verschillende organisaties betrokken zijn, de gemeente, de politie enzovoort, van 8 uur tot 8:30. Het startpunt is het parkeerterrein van de Plus Supermarkt. En dan gaat men wandelen en ja, men heeft misschien wel vragen over het zwerfafval of de begroeiing enzovoort. Dus in het kader ook van de veiligheid kunt u vragen natuurlijk uiteraard stellen. Want de politie zal daar ook, of in ieder geval een vertegenwoordiger van de politie zal daar ook aanwezig zijn. Dus volgende week woensdagavond 30 september de wijkschouw in Schoonhoven Noord. Nou, dat zijn allemaal ook andere dingen. Maar er zijn er nog genoeg andere dingen, hoor. Ja. Maar we gaan ook lekker verder met muziek. Een hele gouden ouwe. En ik hoorde hem pas, ik dacht, nou ja, die moet ik ook eigenlijk eventjes ook draaien. Want dat is natuurlijk wel leuk. Een oude gouden van Joe Cocker en Delta Lady.

Rauwe gouden van Joe Cocker en Delta Lady. We gaan even op de weg kijken. En dan zien we tussen, dat op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda een file staat van 6,3 kilometer. Dus Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6,3 kilometer. 11 minuten vertraging en stilstaand verkeer. Dus daar is toch wel iets aan de hand. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 3,7 kilometer. 4 minuten vertraging, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Provinciale filemeldingen te melden? Jawel, jazeker. Op de N210 Nieuwegein-Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld 3,2 kilometer. 7 minuten vertraging en langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ook op de N219 Zevenhuizen-Kapelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Kapelle aan de IJssel 2,3 kilometer. 7 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dat waren zo'n beetje de tips. Ja, ik vind het niet zo druk op de weg, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, het is ook woensdag natuurlijk. Ja, veel mensen die zijn toch thuis, misschien thuiswerken enzovoort. Mooi weer ook, dat zal ook misschien een rol spelen. Dus dat, ja. We gaan even lekker verder met een lekkere rustige plaat van niemand minder dan Robbie Williams. En die heeft het over De Weg to Mandalay. See.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Geen dag zonder radio.
2: Ja, luisteraars, en natuurlijk wil ik ook nog, dat was ik vergeten, Ingrid en Wim dankzeggen voor hun break de week. Want na een periode waren ze er weer met het middagmagazine tussen 1 en... tussen 3 en 5 uur. Ik moet het niet natuurlijk, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Tussen 3 en 5 uur. Wim en Ingrid met het middagmagazine break de week elke woensdagmiddag. Hier bij RTV Krimpen de Waard. Ik heb net de file informatie doorgenomen. Maar ja, die Algerbrug die is ook nog steeds 's nachts afgesloten. Hè, tot en met 24 september van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Dus hou daar ook rekening mee. Helemaal afgesloten. En die fietsbrug, die speciale fietsbrug die ze gemaakt hebben met die kronkel erin. Nou, die is weer normaal. Dus die is weg. Dus de oude situatie is weer van toepassing. Dus het is maar dat u het weet. Aanstaande zaterdag en zondag. Lekker kijk het feest. De ijsbaan. Ja. Groot feest met onder andere Sven Versteeg. Het zijn allerlei artiesten treden op. Onder andere dus ook Sven Versteeg. En dan hebben we ook op die zaterdag de zeepkistenrace. En die vindt plaats tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Dus het is volop feest in Lekker Kijk aanstaand weekend. En als je ook nog denkt van, nou, ik wil toch nog eventjes ook een beurs bezoeken. Ik wil iets rustigers. Dan is er de beurs Gouden Jaren. En die worden gehouden in de expo in Houten. Op 24, 25 en 26 september. Dus morgen, vrijdag en zaterdag. Nou, dat is misschien wel leuk. Een beetje voor van alles. Vrije tijd, fietsen, sport enzovoort. Voeding, alles komt daar te sprake. Ik weet niet hoeveel kramen. Dag van 200 kramen zo'n beetje. Nou, het is maar dat u het weet. Het is een lekkere oude gouden van niemand minder dan Fleetwood Mac. And Everywhere. Het is bijna 5 minuten voor de klok van 5:30 geworden bij RTV Krimpenerwaard. En ongetwijfeld ook bij u.

0: Twee minuten geworden. Zeg maar voor de klok van 17:30 hier bij 2 Krimp het Waard. Op deze 23 september, woensdag 2026.
1: Thuis en onderweg.

0: David Guetta en Estelle. En One Love. Hier bij TV Knipperen Waard. Programma Thuis en Onderweg. Ja, en dan is het ruim over de klok van 5:30 geweest. Dus Chris.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips. Thuis en Onderweg.
0: Nou Chris, dat doe ik weer met alle plezier op NPO 1. De gebruikelijke talkshows tussen 7 en 8. Eva Jinek. En natuurlijk 9:45 tot ongeveer 11:00. Pauw en De Wit. Daartussenin, daar zit weer een aflevering van Zussen. Het is de 3e van 8 van het 2e seizoen. En dan gaan we kijken naar NPO 3. Daar is een documentaire aan de gang. De 2e uit de reeks van 5. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Een zeer ontroerende documentaire serie. 9:30 tot ongeveer 9:50. Dan op NPO 3, en dat was hij ook, nog steeds ook om 10:50, reizen Waas. En dan gaat Waas naar Alaska. Dat duurt ongeveer tot 12:00. Dan op RTL 4, ook de talkshow Renze, om 10:00 tot ongeveer 11:00. Op SBS 6, 8:30, de hygiënepolitie. Vandaag in Zeit ook om 9:30 ongeveer tot 10:50. Met Wilfred Gené en Johan Derksen en aanverwante gasten. Dan films, ja. Die zijn er ook. Mission Impossible op Paramount. Dat is een zender die u in het basispakket heeft van bijvoorbeeld Ziggo. Van 8 tot ongeveer 9:55. Mission Impossible 3 uit 2006 met Tom Cruise. Een andere film is Cold Pursuit. Pursuit met Liam Neeson op RTL 7. Een actiefilm. 9:55 tot ongeveer 1:00. Nou, dat is ook wel leuk om een leuk filmpje te kijken natuurlijk. Ja, je kunt ook omnemen en dan kunt u ook nog, als dat goed is, even die reclame even doorspoelen. Want dat is wel een dingetje, vind ik. Maar goed, dat hoort er wel tegenwoordig bij, hè. SBS 9. Lekker lachen met Jim Carrey, Jazz Man. Van 9:30 tot ongeveer 9:55. En onze eigen tv-zender, Waard aan tafel, Kees Wijngaard uit Haastrecht. Hij fietst heel veel, zelfs 400 kilometer. En de Vogelwerkgroep, die wil graag wat meer vrijwilligers. Dus allemaal items aan de Waard aan tafel vanuit de studio. En natuurlijk een uitgebreid verslag van de opening van het nieuwe gemeentehuis Krimperenwaard. En ook een verslag van de open dag die dus op afgelopen zaterdag werd gehouden van de Krimperenwaard. Het is maar dat u het weet. Nou, allemaal leuke dingen. Het begint alweer, de avonden beginnen wat langer te worden. En ze worden dus duidelijk te merken. Dus gewoon weer achter die platte beeldbuis. En zoals u van mij gewend bent, een Duitsstalige plaat. Wilt u meer Duitsstalige muziek horen? Nees van Duren draait heel veel muziek, Duitsstalige muziek, uit onder andere de Alpenlanden. Tussen 1 en 4, als ik het goed heb, ja. Met de muzikantenstadel elke dinsdag bij RTV Krimperenwaard Radio. Duitsstalige plaat van deze week is G.G. Andersson en Lena.

0: De Duitsstalige plaats van deze week. Van G.G. Andersson. En die zong over Lena. Ja, de organisatoren uit Lekkerkerk hebben gedacht, nou, laten we maar heel veel evenementen gaan organiseren in het weekend van 25 en 26 september. Want ja, we hebben het artiestenfestival, ijsbaan, en we hebben de zeepkistenrace, maar we hebben ook het Jongveedag. En die wordt gehouden op de Hoekseweg, Lekkerkerk. Dat schijnt tussen Bergambacht en Lekkerkerk in te zitten. Zaterdag dus 26 september, het Jongveedag. Het is de 70ste editie. Nou, dus ze zijn al aardig lang al bezig. En er is voor alles wat, ook voor kinderen, bijvoorbeeld een springkussen. En de bekende figuren Fien en Teun, die zijn er ook. En daar kunnen de kinderen mee op de foto. Dus dat is ook wel leuk. En hoop ik maar dat, ja, dat het mooi weer is natuurlijk. Ja, ik weet niet, het is altijd maar eventjes afwachten natuurlijk. We gaan even lekker verder met een Franstalige plaat. En wel een bekende. Hij stond ook in de top 40, volgens mij in de jaren 70. Frida Bocara en Saint-Mille Station. 100.000 liedjes.
1: Tot 6 uur luister je naar Peter van Pelt met Thuis en Onderweg.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Hier bij RTV Krimp de Waard, waar het ruim kwart voor zes is geworden. Al misschien wel 14 minuten voor de klok van zes, als ik een beetje door blijf kletsen. Maar dat ga ik niet doen. Ja, ik ga wel doorkletsen, maar over iets anders. Aanstaand oud en nieuw. Ja, dan is er een algemeen vuurwerkverbod van toepassing. Dus dat betekent geen vuurwerk meer afsteken. Nou zijn er gemeenten die hebben besloten om dus op bepaalde plaatsen wel die ontheffing daarvoor te verlenen. Dus dan mag dan wel op die plaatsen vuurwerk worden afgestoken. Maar niet voor de gemeente Krimp de Waard. De burgemeester Beenakker, Hans Beenakker, die heeft besloten om daar geen ontheffingen te verlenen daarvoor. En, want vanwege het is kort dag, hij moet allerlei dingen organiseren en er is geen capaciteit voor toezicht en handhaving. Dus voorhanden. Dus ja, dat is. Het kan spijtig zijn, het kan niet spijtig zijn. Het is maar net hoe er tegenover staat. Maar dan vraag ik me wel af, hoe zal het dan gaan? Je mag geen vuurwerk afsteken. En wordt er dan toch wel vuurwerk afgestoken? Ik weet het niet. Nou, we zullen het gewoon wel afwachten. In ieder geval wel oppassen voor dat vuurwerk, want dat geeft een hoop, kan een hoop narigheid geven. We gaan lekker verder met een gouden ouwe van Dion en de Belmonts en A Teenager in Love.

0: Vroeger bestond er een liedje van: als ik twee keer met mijn fiets bel, dan weet je het wel. En dat is ook zoiets, hè, van Anita Ward en Oude Gouden, Ring My Bell. Hier bij RTV Knippenwaard, waar inmiddels ook de machinist van de hoofdmachiniste van het de Music Train is binnengekomen. Dus je kunt straks luisteren tussen 6 en 8. Ik zou zeggen, die kaartjes, haal ze maar tevoorschijn. Dan kunt u gewoon gelijk instappen. De plaat voor deze week, wat betreft de speciale plaat. Nou, dat is er eentje van Kerry in de Pacemakers. En ook een beetje een lijflied voor heel veel stadiongasten en voetbalverenigingen. You never walk alone.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht en alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
2: Herinnert u zich deze dag?

Ja, het is zeker tijd. Want we zijn alweer toegekomen aan het einde van dit programma. Deze aflevering van Thuis Onderweg bij TV Knipperewaard. Het was me weer een waar genoegen, beste luisteraars. De machinist voor de Music Train die is er al helemaal klaar voor. Dus blijf lekker luisteren tussen 6 en 8 naar de Music Train. Wat mij betreft nog een hele prettige woensdag. Maak er wat van en tot de volgende keer. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Is uw eerste machinist Gerald van der Stelt. Deze muzikale woensdagavond reist van station tot station met uniek gekozen muziek om uw oren mee af te likken. Welkom bij de Music Train.

0: extra in hittip. In hittip. In hittip. Van deze week is...
1: Hij zou het moeten doen, maar hij doet helemaal niets. Wat is dat nu weer? Even kijken hoor of daar een verklaring voor is. Ik denk het eigenlijk niet, want het knopje staat goed. En die staat ook goed. Die staat goed. Nou, halleluja, halleluja. Deze dan maar eventjes opnieuw. Dat is altijd de last als we iemand voordelen. Dat ligt niet aan Peter, maar volgens mij aan de voorganger van Peter. Die zitten dan met de knoppen een beetje te... Kolooien. En dan heb je dat het een en ander niet gelijk werkt zoals je dat eigenlijk zou willen. Dan moeten we deze aan en dan die aan en dan zal het nu moeten lukken. De hittip van deze week, althans in dit programma, is Bryan Adams.

Wauw. De hittip van deze week in dit programma, die Music Train, die is van Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. En ja, ik hoorde hem vanmorgen bij Adrie Oudernes en ik had al op het lijstje staan. Ik dacht, ja, zal ik het dan wel doen? Herhaling op de radio, dat wil je eigenlijk voorkomen. Ja, dat kan niet altijd, maar ik dacht, ja, ik had hem al staan. Ik had hem vorige week had ik hem voor het eerst gehoord. Ik vond het zo ontzettend een mooie plaat. Vooral dat, ja, het is een beetje die hoge toon, die zang, zeg maar, alsof je door een canyon loopt in Canada of je hoofd buiten de ramen steekt van een camper of zo. Ik krijg een kippenvel van. Het verhaal erachter is mogelijk nog mooier. Even mijn koptelefoon een beetje harder zetten, want ja, als je doof bent, hoor je jezelf ook niet goed meer. Hè? Maar het verhaal is van Terry Fox. En die heeft in de begin 80e jaren een onmogelijke opdracht willen vervullen door 5000 kilometer dwars door Canada heen te lopen in 150 dagen. En dat betekent eigenlijk dat je zo'n beetje iedere dag een marathon moet lopen. Hij had op dat moment al kanker en hij dacht die tocht te kunnen voltooien. Het is hem helaas niet gelukt, want voordat hij kon finishen, toen was de kanker zo uitgezaaid en kon hij niet verder. Hij had een been geamputeerd vanwege botkanker en die heeft de strijd eigenlijk moeten verliezen. En dat is een eerbetoon door Bryan Adams aan hem. Ik vind het zo mooi. Bryan Adams, die overigens deze plaat uitbrengt op zijn nieuwe album. Dat komt binnenkort uit. En dat heet The 51 State. U weet wel, dat is die grap die oranje idioot in Amerika heeft bedacht door Canada in te willen lijven als 51ste staat of zo. Maar ja, sommigen die zijn helemaal goed in die knikker. Hè? Dan zeggen wij van, dan hebben ze niet alle 24 flesjes in het kratje goed staan. Hè? Nou, die man zeker niet, maar weet je wat het mooie is met een hit-hip? Die hoor je over een uur, hoor je die nog een keer. Kan je er weer van genieten, van Bryan Adams en The Ballad of Terry Fox. Onthoud dat maar. Ik kan me niet voorstellen dat het geen gigantische hit wordt. Want als ik nou naar de hitlijsten kijk van dit moment, de top 40 en zo, dan denk ik, wat staat er toch een hoop waardeloze muziek op? Kijk, Nederlandstalig vind ik wel leuk. En er zijn ook wel mooie ballads en ja, wel uptempo's. Maar er zijn ook van die vreselijke rap dingen dat je denkt van, mijn god jongens, dat is toch helemaal niks met muziek te maken, maar smaken verschillen, zullen we maar zeggen. En we hebben er ook nog eentje straks in dit programma die, geloof ik, na 16 jaar weer opnieuw in de top 40 is gekomen. Je weet al dat ik het over Ilse de Lange heb. Ja, ik vond hem niet zo mooi, maar we gaan hem straks wel draaien. Maar eerst gaan we terug in de tijd. En dat doen we met een formatie die, ik heb er wel meer van gedraaid en dan vond ik het fantastisch. Maar nu is het anders, want het is gewoon een uitje. Eentje die je in het verleden wel op de dansvloer kon tegenkomen als je daar actief zou zijn. Is van de formatie The Foundations. En Build Me Up, Buttercup.

Build Me Up Buttercup. En in één keer stort dan het einde van het nummer. Hè. Dan heb je 1968 was het trouwens. In november is hij dan uitgebracht in Engeland en later ook in Amerika. Dat zijn ook de twee landen waar het de grootste hit is geworden. De Billboard Top 100 nummer 3 was hij geëindigd. Nou, dan heb je al een paar centjes in de zak gestoken hoor. Maar uiteindelijk, het is eigenlijk nog steeds zo dat het nummer goed opbrengt. Want de Wisconsin Badgers voetbalteam, die draait het iedere keer als ze thuis spelen in Los Angeles. In Wisconsin. In Los Angeles werd het dan ook nog eens een keertje gespeeld bij het honkbal als er een seventh inning stretch was. Nou ja, zo zie je, dat zie je trouwens wel meer. Ik hoorde trouwens net bij Peter van Pelt het nummer wat die kakkelakken ook gebruiken zo nu en dan, hè, toch? Maar het is eigenlijk het nummer van Liverpool, ja. Ja, dat mag wel een beetje plagen. Mag best wel. Gisteren trouwens, toen ben ik sinds lange tijd in het gemeentekantoor van de gemeente Krimpener Waard geweest. Dan ben ik afgelopen zaterdag ook wezen kijken als volgzaam burger om eens te kijken waar al de centjes naartoe zijn gegaan. Nou, ik moet zeggen, het is een prachtig kantoor. Ik ben er wel een beetje jaloers op. Ik werk zelf bij de gemeente Alphen aan den Rijn, maar zoveel ruimte hebben we niet hoor. Ze kunnen daar wel met een racefiets achter elkaar al zitten zonder elkaar tegen te komen zelfs. Maar in ieder geval, het is allemaal hout. Wel een beetje kleurloos hout, maar er komt in de loop van tijd zullen er best wel wat dingetjes aan de muur worden gehangen, denk ik zo. En gisteren was er dus de eerste raadsvergadering en ik ben daar eens kijken. Sinds lange tijd, ik denk dat het wel, ik weet niet hoor. Ik denk wel iets van 40 jaar geleden dat ik een gemeenteraadsvergadering heb bijgewoond. Want in die tijd had ik zelf nog aspiraties om actief te gaan worden. Maar als ik dat dan gisteravond meemaak, denk ik van, je moet eerst al 30 woorden zeggen voordat je überhaupt kan beginnen, meneer de voorzitter. En ik ben wat directer, denk ik. Dat moet je dan wel allemaal leren. Het gaat allemaal niet makkelijk, maar er wordt ook wel een hoop wollige praat gebruikt. Ik denk van, jongens, to the point. Maar dat had ik ook toen ik overstapte van het bedrijfsleven naar de ambtenarij. Ik wen er nog steeds niet aan. Ik ben inmiddels 6,5 jaar in die contraien. Nog 4,5 jaar trouwens, precies vandaag. Over 4,5 jaar, 23 maart 2031, dan ga ik met pensioen. Hoera! En misschien wel eerder, als ik moet tekenen bij het kruisje, dan doe ik graag. Ik heb zat te doen, dus. En zeg nou zelf, in deze tijd, je moet de dag plukken, want het kan zomaar over zijn. Dat zie ik al om me heen wel gebeuren. Denk er maar eens over na. Het is bijna 18 minuten over de klok van 6, 18 uur 18, eigenlijk een soort een dubbele tijdmelding. En wij gaan door met muziek. Dat is dan wel weer nieuw. DJ Goya, Jason Derulo en Chico. Oh wow, right on.

Michiko, DJ Goya en Jason Derulo. Ja, wij gaan terug in de tijd met een plaat die toen de tijd al een grote hit was voor Ilse de Lange. En nu door TikTok gewoon opnieuw. So Incredible.

ontstaan door een dame die, een tienerdame die op TikTok een filmpje heeft gemonteerd bij iets van haar eigen beelden. En ja, gebruikte deze muziek van Ilse de Lange. Persoonlijk vond ik het toen de tijd helemaal niet zo'n fantastisch nummer. Een beetje een zeurnummer. Maar ja, goed, tegenwoordig heeft er niks mee te maken eigenlijk. Maar het is nu weer een hit. En dat heeft van alles te maken met het feit dat het nummer natuurlijk gestreamd wordt, gedownload wordt. En dan, dan gaan de tikken door. Hè, en de kassa gaat weer rinkelen, als het ware. Dat is prettig. Welzijn Krippen de Waard en de bibliotheek van de Krippen de Waard hier laten weten dat zij in oktober een gratis workshop over online boodschappen organiseren. Boodschappen bestellen, dan weliswaar te verstaan. Deelnemers die leren in 4 bijeenkomsten hoe zij eenvoudig en veilig digitaal inkopen kunnen doen. Workshops die bedoeld zijn voor mensen die hun digitale vaardigheid willen vergroten of die zich willen voorbereiden op een toekomst waarin steeds meer dagelijkse zaken online gaan. Nou, ik moet zeggen, ik doe het zelf ook wel eens een enkele keer, maar ik ben er toch weer mee gestopt. Want ik vind dat bezoeken aan die supermarkt zelf vind ik wel prettig. Weet je. Niet dat ik er allemaal extra dingen koop, maar gewoon dan blijf je ook op de hoogte met de andere artikelen die misschien wel net zo goed te zijn en maar goedkoop. Maar ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent en misschien wat moeilijker te benen, dat je zegt van nou weet je wat, ik ga zo'n cursus volgen. Nou, het aanmelden voor deze cursus is weliswaar verplicht. Hij is op dinsdag 6, 13, 20 en 27 oktober van 2 tot 3:30 in de bibliotheek van Lekkerkerk aan de Talmastraat. De deelname is gratis, dus wel opgeven, maar gratis de deelname. Nou, prachtig. Je kan ook nog inschrijven via info@welzijnkrippenwaard.com. Of telefonisch via het nummer 085 066 2370. Voor als u meer beslagen ter ijs wilt komen bij het digitaal bestellen van de boodschappen. Hoe dat allemaal veilig kan, snap je? Overigens was volgens mij in het nieuws deze week dat met name de online boodschappen, althans nee, de online aankopen, die werden minder qua bedrag, maar wel qua kleine bestelletjes, dat soort dingen. Zou dat wel niet met die boodschap ook zo zijn? Ja, ik weet het niet. Ik heb wel, als u nog gewoon boodschappen contant betaalt, ja, dan moet u dus wel naar de winkel. Voorheen was het zo dat uit de geldautomaten in Nederland kwam slechts een briefje van 50 als grootste coupure. Dat is tegenwoordig veranderd. Er zijn een aantal apparaten, en ook bijvoorbeeld in Gouda, maar er zullen er steeds meer komen, die tot en met briefjes van 100 uitspugen. Moet je natuurlijk wel op rekening hebben staan, maar dan krijg je in één keer zo'n mooie groene flap in de handen en dan kan je ook gewoon betalen. Die moeten ze gewoon aannemen, alleen de grotere coupures van 200 en 500, ja, daar hebben ze nog wel moeite mee, dat snap ik dan misschien ook wel. Maar die van 100 moet men gewoon aannemen en die komen gewoon uit de muur.

Even kijken, ik moet eventjes iets rechtzetten. Zo, als ik dat later nog. Ja, gaat het nog? Ja, het gaat nog steeds. Ja, ik zal eventjes te appen, want er lag thuis een briefje van de glazenwasser door de deur. Dat hij was al 2 keer geweest. Nou, daar klopt er helemaal geen klapper van, want dat kan helemaal niet. In augustus is de heer helemaal niet aan de deur geweest. Dan misschien wel, maar toen waren we er niet, hadden we gecanceld. Zo zie je maar weer. Je moet het allemaal goed in de gaten houden, mensen. Want anders dan word je, wat dan heet, genaaid waar je bij bent. Ja. Was u trouwens al van plan om het vuurwerk wat u in huis heeft liggen van vorig jaar nog in te gaan leveren? Dat kan ergens in de regio. Ja, ik denk in Rotterdam of in Utrecht, want hier vlakbij natuurlijk niet. Het is wel zo dat de gemeente Kribbelerwaard, ja, het vuurwerkverbod is natuurlijk landelijk, dus ook in de gemeente Kribbelerwaard. En de gemeente Kribbelerwaard heeft besloten om geen uitzonderingen te maken met, oftewel ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Hè? Want als je een vereniging of weet ik wat was, dan kon je dat misschien wel aanvragen. Of als je dat speciaal had geregeld. Maar ja, onze Mickey Mouse gemeente die heeft daar niet voor gekozen. Overigens zijn er ook niet meer hulpverleners of politie in actief. Dus ja, nou, ik kan je wel voorspellen wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren met Oudejaarsdag en avond. Dan wordt het toch weer een knalfestijn met siervuurwerk, potten en dingen wat de lucht in gaat. Het wordt fantastisch, mensen, geloof me maar. Ja, ik ben toch niet thuis, dus ik zie hier helemaal niks van. Ik ga namelijk naar een gebied waar ik vlakbij wel vuurwerk kan zien, zus. Niet zelf af te steken, dat hoeft dan ook weer niet meer, maar het scheelt weer een hoop centjes. Maar ja, jongens, de weg van de minste weerstand noem ik het altijd maar zo, hè. Ik heb niet de illusie dat in Nederland nu met oud en nieuw er helemaal niks meer in de lucht gaat. Tenzij wij op iedere hoek van de straat één agent neerzetten. En dan direct verbaliseren. Ja, nou, die capaciteit hebben we niet. Dus ik denk dat het één grote puinbak gaat worden. Wat zullen we doen? Zullen we nog één plaats draaien en dan overgaan naar de wintersportgebeuren? Of zullen we dat gelijk gaan doen? Want in dit programma, altijd rond de klok van 7:30 en 7:30... Dan komen er een paar platen voorbij die u mogelijk hoort in de après-ski-localiteiten in Oostenrijk en in Duitsland. In het tweede uur draai ik een paar Italiaanse après-ski-platen. Als je die hebt gehoord, dan weet je ook gelijk waarom we niet naar Italië gaan met het om te skiën, of tenminste om après-ski te vieren. Maar dat terzijde. Laten we dat maar doen. Het is 6:30 geweest, dus we gaan 2 plaatjes achter elkaar draaien die alles te maken hebben met de muziek die je kunt horen in de witte wereld. Want het schiet op, mensen, over 1 maand of 3. Dan staan we met z'n allen in de sneeuw, als je daarvan houdt en het toe wil. Eerst maar even naar de Jägermeister en Pistenzau.

Met een kleine knipoog naar het komende wintersportseizoen. Het gaat zo'n beetje over 2 maanden los in de Alpen. En dan hoor je in dit programma om 19:30, 19:30 altijd een beetje de muziek die je daar kunt horen in de après-ski aangelegenheden. Zo is het. Terug in de tijd doen we samen met Andrew Gold. En Never Let Her Slip Away.

Andrew Gold. And Never Let Her Slip Away. Een van zijn bekende nummers. Nou, hij heeft wel een hoop pech gehad door zijn carrière. Ook nog samengewerkt met Linda Ronstadt en zo. Maar uiteindelijk had hij de kans gemist. Hij had mee kunnen doen aan de groep 10cc. Maar daar kon hij wegens verplichtingen niet aan deelnemen. Al had hij misschien nog veel groter geworden. Hij is niet erg oud geworden. Andrew Gold. De hele dagen luisteren we naar deze muziek. Kygo, Take Me Back.

McNown hoorde je. Het is 7:15 en luister naar RTV Kribbelaard. Programma Music 2 met ondergetekende Gil van der Stelt. Het volgende uur gaan we ook nog even kijken wat het weer gaat doen. Want ja, heel Nederland die heeft het erover. Het wordt 30 graden, 35 graden. Ik heb van alles al gehoord, maar laten we niet gek maken mensen. Want het is... het wordt al warm in Nederland, warmer. En zeker voor de tijd van het jaar. Maar die waarde gaan wij er niet halen, hoor, hier in Kribbelaard. Zeker niet. Zo, eens even kijken. De afgelopen dagen is de politie in de Kribbelaard toch ook weer actief geweest. Hoera. Met het aanhouden van bestuurders die dan, misschien één keer een toevalstreffer. Die bleek dus een bestuurder van 22 die onder invloed leek te zijn van drugs. Dat leverde hem een rijverbod op voor 24 uur. En een dag daarvoor was er een auto gecontroleerd in Bergambacht of bij Bergambacht op de N210. Want de auto ging niet helemaal rechtuit. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat iemand gedronken had. Nou, en dat bleek ook zo te zijn. 325 UG. Ik weet niet eens wat je mag eigenlijk. Ik drink eigenlijk nooit als ik moet rijden. Want ik heb zo'n mooie sleutelhanger, de Bob. En daar hou ik me eigenlijk toch wel in 99,9%. Van een gevallen houd me daar wel aan. Zeker niet te veel. Dat sowieso niet. Nou is mijn scherpje weggevallen. Aha, daar hebben we weer. Alleen ik vraag me af, ik vond het altijd mooi. Van die hele grote controles. Dan kwam je aanrijden en dan reed je met z'n allen in die vuik. En dan kon je ook niet meer terug. En dan stonden er ook een paar agenten met een motor. Dat voor diegenen die er omkeerden werden gelijk in de kraag gevat. En als je dan niks gedronken had, dan kreeg je zo'n sleutelhanger. Zo'n gele, weet je wel, met Bob erop. En ik heb er nog eentje. Ik denk dat ik die ontvangen heb in 1900 en... ik denk zo'n beetje 98. En hij is nog steeds heel... Ja. Makkelijke sleutelhanger. Maar mensen, even serieus. Alcohol in het verkeer, het moet niet zo zijn. En het mag nog helemaal niet. Dat betekent ook met drugs moet u niet doen. En als u dan dat wel per ongeluk heeft gedaan... dan kunt u zich beter laten rijden, hè. Valt me toch op trouwens dat de controles tegenwoordig niet meer zo heel frequent zijn. Althans, dat gevoel heb ik. Nou kom ik ook s'avonds niet meer zo heel veel onderweg. En trouwens, gisteren toen ik naar de vergadering was van de gemeenteraad... toen ben ik op de fiets gegaan vanuit Stolwijk. Nou, ik had ook niets gedronken. Drank achteraf ook niks. Maar op de fiets. Ik dacht, nou, dat moet niet gekker worden. Maar als je dan toch naar het meest circulaire gemeentekantoor van Nederland gaat... dan moet je natuurlijk ook... de auto laten staan. Dat geldt eigenlijk ook voor al de gemeenteraadsleden. Want dat verspreidt namelijk CO2. En dat willen we niet meer hebben. Dus vandaar. We gaan verder met de muziek. Hashtag DJ Coco en Koert Day. Everything's alright. Onder het motto. Lekker rustig aan.

Aztec and Everything's Alright. Vorige week hoorde ik in één keer een plaat op de tv. En ik heb altijd mijn telefoon vlak bij de hand. En dan druk ik op een knopje en dan zoekt dat ding automatisch de muziek op. Het is fantastisch. Ik vond het zo lekker klinken. Ik denk, die moet ik draaien. Een rustpuntje in het programma. Lucio Battisti en Con il Nastro Rosa.

Zo, dat is een stevig stukje werk. Mooi, hè? Die gitaar, dat lijkt wel of je Mark Knopfler hoort spelen, joh. Maar het is Lucio Battisti en Cornil Nastro Rosa. En toen dacht ik, nou, ik ben toch het Italiaanse toer. Laten we nog eentje doen achteraan. En dan komen er trouwens het volgende uur ook nog. Want als je eenmaal in die bak zit te grabbelen, dan komen er vanzelf nummers boven water. Dat je denkt van, nou man, dat is mooi. Deze kent iedereen wel. Albano en Romina Power. Felicità.

is eigenlijk een soort Amerikaans-Italiaanse productie. Albano en Romina Power. Ja, nou, dat is de laatste vocale. Ik dacht dat ik er nog wel eentje zou kunnen doen, maar dat doen we dan in het volgende uur. Hadden we nog iets anders te mouwen? Nou, een kort berichtje, want er is op dit moment op internet schijnt er gereguleerd, althans rondverzonnen te worden, een bericht van Greenpeace, dat die hebben onderzoek laten doen naar het drinkwater in de provincies in Nederland. En wat blijkt, Zuid-Holland en Noord-Holland hebben het meest vervuilde drinkwater met PFAS. Ja, nou, je hoeft niet gelijk allemaal flessen te gaan kopen, maar het is wel weer iets om over na te denken. Nou, weet je wat? Na de klok van 7 dan zien we elkaar, of we horen elkaar dan weder. Tot straks.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze klanken die vind ik zo mooi. Zo mooi. The Ballad of Terry Fox hoorde je. Dat was de hit van deze week in dit programma van Bryan Adams. Ik zeg helemaal voor degenen die niet om 6 uur ingeschakeld waren. Het verhaal voor Terry Fox is dat hij in de begin jaren 80 5000 kilometer door Canada wilde rennen. En dan dat in 150 dagen. Dat betekent dat je iedere dag zo'n beetje een marathon moet gaan lopen. Ja, dat is wat. Hij heeft het helaas niet gehaald. Omdat hij had wel kanker. Daarvoor was zijn been afgezet. En dan liep hij die ongelofelijke tour liep hij met een metal been, een kunstbeen. Dat zingt ook Bryan Adams in zijn song. En het heeft hem dan niet gehaald. Maar wat een ongelofelijk verhaal is dat. Begin jaren 80, toen het allemaal nog veel minder was met de strijd tegen kanker. En eigenlijk zou deze plaat direct op nummer 1 moeten, zou ik zeggen. Maar ja, daar heb ik geen invloed op. Door hem alleen maar, ik kan alleen maar veel draaien. Dan komen al die klikjes op de lijst te staan. En ik denk zeker dat je hem regelmatig nog gaat horen. Want ik ben sowieso fan van Bryan Adams. En dit is toch wel weer een prachtig iets. Overigens komt er een nieuwe LP uit. Dat heet 51 State. Dat is natuurlijk een knipoog naar Donald Trump. Die dacht Canada bij de Verenigde Staten in te lijven als zij de 51ste staat. Ja. Je moet maar gek zijn dan dat je dat voor elkaar denkt te gaan krijgen. We gaan door met muziek. Dan Nederlandstalig, want dat hadden we nog niet zoveel gehad. Ik heb hem wel eens meer voorbij zien komen. Dat ik dacht van, nou, zal ik hem wel, zal ik hem niet draaien? Ik denk, nou, weet je wat, vandaag doe ik het wel. Het is Flair met Door het oog van de naald.

Kijk, dit vind ik nou een mooie Nederlandse productie. Door het oog van de nacht en niet van de naald. Ik versprak me eigenlijk natuurlijk maar. Hè. Wie heeft dat gehoord? Het Haagse trio was dat Yves Springer, Holti en Max Lorenzo. Wie kent deze plaat nou niet? Een dame die ijzig koud in de camera kijkt en met elektronische vervorming een nummer maakt dat heet Believe. Het is Cher. We gaan een klein stukje luisteren en dan heb ik een alternatief.

dit kent iedereen. Met name discotheekgangers, die kennen het nummer wel, want daar komt het regelmatig voorbij. Maar toen ik al aan het zoeken was naar Italiaanse muziek, kwam ik deze tegen. Dat ik denk van ja, die klinkt ook wel lekker. Ondanks dat het een cover is, ik doe het lekker toch. Masovi, Jovi Son en Tess Burrs met Believe.

Ik doe het niet vaak hoor, een cover draaien, maar deze vond ik wel lekker klinken. Masovi, Jovi, Santes, Beurs en Belief. Ja, dat kan. Origineel uiteraard van Cher en je kennen we allemaal. Hè? Maar kennen we deze ook. Nieuwe reggae, AMBLVD, You're My Girl.

Ja, je krijgt die eiland-vibe wel, hè. Van, als je dan kijkt naar vakantie bijvoorbeeld op Bonaire, wat wij aan het doen zijn om daar weer te gaan duiken. Maar ja, de muziek, ja. Maar ja, weet je, dan zie je al die eurotekens erbij, zodat je denkt van nou, gaat dat wel goed komen. Uit 1979, een van mijn absolute favorieten toen. Ik heb hem helemaal grijs gedraaid, raam open, boksen buiten zetten. Gloria Umberto Tozzi.

Ik dacht dat ik het toen nog tijd voor elkaar had een tafeltje gemaakt waar twee pick-upjes zouden kunnen. En dan moest dat een drive-in'tje worden. Het is nooit helemaal van de grond afgekomen. Maar gelukkig kon ik ergens anders terecht om mijn ambities waar te maken om plaatje te draaien. Gloria Umberto Tozzi hoor je uit 1979. En dit is recent, want dit is het allerlaatste product van Douwe Bob. Ik ben er geen fan van, althans van Douwe Bob, maar dit vind ik een heel mooi nummer. Note to Self.

Ik vind het echt, wat Douwe Bob betreft, zijn allerbeste productie. Echt waar. Note to self. Ik hoop dat hij hoog gaat eindigen. Dat er nog veel gedraaid mag worden. Ja, zo hé. Vandaag had ik eigenlijk al mijn euro's die ik gespaard heb uit willen geven op de Bergambachtse kermis. Maar het gaat niet door. Het zou vandaag plaatsvinden tot en met zaterdag de 26e. Maar hij is gecanceld vanuit de organisatie zelf. Dat hebben ze de gemeente laten weten. Jammer dan. Dan maar muziek luisteren. Confusion Electric Light Orchestra.

0: heel lang geleden. Nou ja, zeg maar zo'n, wat zal het zijn, 40 jaar geleden of zo, kocht ik regelmatig LP's. En ILO, Electric Light Orchestra, was daar een van. Ja, prachtige muziek, mooi en ja, tijdloos eigenlijk. Confusion hoorde je een van de mooiste, vind ik, van OL. Ze hebben heel veel mooie muziek uitgebracht natuurlijk. Overigens, in het verlengde van de kermis in Bergambacht die niet doorging. Althans, ja, hij zou vandaag gaan starten, maar gaan niet doen. Nou is er ook geen wereldse kermis, hè. Touwtje trekken, springding en wat hebben we nog meer? Apparaten waar je een paar euro's in kan gooien en hebben ze wel weer gehad. Hopelijk kan je er ook nog oliebollen kopen. Ze hebben nog in ieder geval wat al. Maar als je dan toch van kermis houdt, kan je altijd even uitwijken naar Gouda. Want daar is op dit moment wel de kermis aan de gang. Morgen vervalt daardoor de wekelijkse markt op donderdag. En die gaat dus gewoon helemaal niet door in verband met de kermis rond het stadhuis. Ziet er ook raar uit, het stadhuis, hè, want het wordt verbouwd. Alles wordt onder handen genomen en er staat een gigantische steiger omheen. En dat vind ik eigenlijk nog het knapste van al die steigerwerkers die dan dat ding in elkaar zetten. En je kan ook even kijken, want er is een doorgang. Dan kan je kijken naar de werkzaamheden en nou, zeg maar, wat dichterbij. Zien wat er gebeurt. Ik weet eigenlijk niet wat er precies is. De gevel zal helemaal opgeknapt worden en schoongemaakt worden. En de voegen misschien wel. En daar moet je natuurlijk wel speciaal een beetje verstand van hebben. Want er moet weer een oude luister worden hersteld. In het eerste uur zei ik het al. We hebben altijd rond de klok van 7:30, 8:30 het item dat wij après-ski muziek laten horen. 2 nummers of 3 nummers lang, al naar gelang het seizoen vordert. Ik was vandaag in de Italiaanse sfeer. Althans, was ik eigenlijk van het weekend al. Toen heb ik het opgezocht. Ik dacht, nou, weet je wat? We gaan een keertje de muziek laten horen die je dan in Italië in de après-ski aangelegenheden hoort. Ja, je moet er maar denken wat je ervan wil denken. Maar ik heb besloten om in ieder geval niet naar Italië te gaan voor de après-ski muziek. Want nee, het is niet helemaal mijn ding. Maar we gaan er toch naar luisteren. Ik heb de beste er maar voor uitgezocht. Dat ik dacht van, nou ja, die kunnen dan wel. Los Cobiciatore en La Danza delle Nerve. En daarna DJ Matrix met Joe en Carolina met Sara Percettiamo. En dat is uiteraard gewoon een eigen disco-hit. Die hebben ze in een ander jasje gegooid. Luister en huiver. En ik had nog wat klaargezet. Maar nu moet ik even kijken waar ik dat kan vinden. Het juiste knopje. Oh ja, deze.
1: Dirtzoek had keine bremsen. Gerald van der Stel, de après-ski-hit.

Sarah, perché ti amo? Ja, nou, dat was je dan, DJ. Met de Italiaanse après-ski muziek, voor als je ervan houdt. Ik moet zeggen, de deuntjes wel leuk, maar je kan er helemaal geen bal van verstaan. Hè? En die Duitse talige, ja, dat versta ik perfecto, zeg maar. Gisteren was ik bij de gemeenteraadsvergadering in de gemeente Krimpenerwaard. En over perfecto verstaan te praten. Ja, je moet even wennen aan de ambtelijke taal. Maar hoewel ik zelf ook ambtenaar ben, denk ik, jongens, come to the point. Het was wel een interessant item. Dat ging over de subsidie, althans het plan om subsidie te verlenen aan de Hendrikshoeve, de Loetbos. Het is namelijk zo dat daar gedacht wordt om een herontwikkeling te doen, waarbij dan zeg maar de promotie van de Krimpenerwaard in het vaandel nog verder wordt gehezen. En dat is dan een initiatief, een particulier initiatief, waarbij dan ook de gelegenheid wordt klaargemaakt om daar bijvoorbeeld wat te nuttigen en te eten en te doen enzovoort. Enzovoort. Nou ligt dat natuurlijk niet zo ver van restaurant De Loet vandaan. Dus u begrijpt het al. Er wordt gesproken over concurrentiebeding. En als je dan een subsidie gaat geven aan zoiets, dan is het eigenlijk een soort verkapte concurrentie. Hè? Dat is overheidsgelden die dan wel gebruikt worden. Maar dat moeten we allemaal anders zien. Ik vond het wel interessant om dat mee te maken. Het is eigenlijk ondernemerschap gewoon. Hè? Want het zou toch mooi zijn. Wij fietsen er ook wel eens een keertje. Dat je denkt van, nou, ik heb geen zin om in het restaurant te zitten, want dat is aardig aan de prijs. Dan gaan we wat goedkopers nemen. En dan kan je daar op het terrasje een broodje of een dingetje eten. En je weet het niet, een ijsje of wat iets anders. Wat licht verteerbaar. Nou, dat was dus een van de onderwerpen. En zo werd er nog wel meer besproken. Overigens is dat zo, en daar zullen wel meer gemeentes last van hebben, dat er best wel eens wildbouw plaatsvindt. Hè? Dat dingen gebouwd worden zonder dat daarvoor vergunning is verleend. Nou, dat was ook zo'n onderwerp. Moet u maar eens terugkijken in de dingen die in de krant worden geschreven, voordat ik allemaal weer dingen ga zeggen die niet kloppen. Maar ja, aan de ene kant, achteraf dan toch de goedkeuring daarvoor geven, is wel een beetje raar. Want het schept toch een beetje een precedent van, weet je wat, ik ga het gewoon doen. En ik ga geen slapende honden wakker maken. Hoor ik niks, dan heb ik het mooi voor elkaar. En dan kunnen we over een paar jaar alsnog de vergunning aanvragen, mocht daar ellende van komen. Maar ja. Ik denk wel dat een hoop dingen in de Krimpenerwaard ontstaan doordat mensen later hier komen wonen. Ik bedoel, ik weet niet beter, als ik kom hier uit Stolwijk, geboren en getogen, dat de koeien en de varkens lopen rond de boerderij of in de boerderij. En dan ruik je wel eens een boerenscheetje, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, dat hoort er allemaal lekker bij. En dan komen de mensen uit de stad, die gaan dan hier in de regio wonen. En die vinden het helemaal hosanna, want kijk eens wat een uitzicht. Maar dan worden ze in één keer geconfronteerd met een boerenscheetje. En dan of een activiteit van een boerderij die nou eenmaal ook moet werken. En dan is het in één keer te kort en te klein, weet je. Dat gebeurt niet zelden.

Wij zijn ook wel eens aan het kijken, weet je, naar een huisje ergens in het helemaal in het oosten van het land. En dan ben je er zo, dat is mooi. Maar ja, dan zit daarnaast zit er een bedrijf met grote silo's, wat dan varkensfokkerij is. Nou, ik hou ook wel van een karbonaadje. Alleen, ik ga er dan ook niet naast wonen. Ik zou ook niet gaan lopen zeuren van, hé, dat ruikt een beetje. Maar dat doen wij in Nederland nog eens snel. Snel zeuren en zeiken, daar zijn we heel erg goed in. Zo. Het is weer gewoon af. Het is, hoe laat is het eigenlijk? Het is 12 minuten bijna over de klok van 7:30. U luistert naar RTV Kribberwaard, het programma Music Train. En de trein die moet door blijven draaien. Vandaar dat wij muziek gaan draaien van Jim Croce. Dat is getiteld I Got A Name. Ja, nou, dat geldt voor velen. I Got A Name. En dan luister je naar, naar de nieuwe single van hem.

Dat was een slip of the tongue, want het was natuurlijk geen nieuwe plaat. Hij is wel opnieuw weer op het vinyl gezet. Jim Croce en I Got A Name. Vanavond zei mijn vrouw van, joh, er is een nummer. Dat staat heel lang op nummer 1 in Amerika. En Texas. Ik dacht, ja, maar dat is toch gewoon niet van Ella Langley. Toen dacht ik al, nou, ik zeg maar niks. Maar nu kreeg ik de tip. Denk, ja joh, maar die draai ik al weken achter elkaar. Tunes in Texas, fantastisch. Ella Langley. Luister en huiver.

Als hij deze muziek blijft maken, dan wordt dat de nieuwe Dolly Parton, alleen dan met donker haar. Mooi hè, 27 jaar en echt zo'n doordringte stem, zo'n mooie warme stem. Ik zei een aantal weken geleden al, het doet me denken aan de prachtige maand met de camper door Amerika rijden. Ik zou zo weer teruggaan. Maar ja, moet je een beetje versparen. Misschien dat ik er straks nog eentje draai. Ik heb nog een ander nummer, Warrant for the Wind. Dat is ook zo'n prachtig nummer van haar. Dat heb ik volgens mij 2 weken geleden gedraaid. Ik denk, nou, misschien nog wel een keertje terug. Ja. Waarvoor had ik dit eigenlijk opgezet? Ik weet het niet eens meer, maar... Nou, hebben we nog wat? Ja, ik heb nog wel wat. Want weet u wat mij dan opvalt? Als je dan met de fiets van Stolwijk naar Bergambacht rijdt... dan ga je dus met een stukje kan je ook langs de provinciale weg. Dan kom je eerder bij het gemeentekantoor in Bergambacht. Maar daar liggen dan van die hele grote grasbalen die men daar heeft neergelegd. Dan kan je eigenlijk niet gebruiken, het gras uit te bermen. Nou, als je daar langs rijdt, dan moet je wel je ogen sluiten. Want ik denk dat er ongeveer 1 miljoen insecten rondheen hangen. Dus hou daar rekening mee. Dat is overigens toch zo. Het uitgebreide weerbericht kunnen we ook wel eventjes bekijken. Want we krijgen natuurlijk wel een aparte periode. Heel Nederland valt al over de media heen. Dat het wordt meer dan 30 graden. Maar ik denk niet dat dat in de Krimperwaard het geval is. Wij gaan namelijk wel een mooie periode tegemoet. En dat wordt heel langzaam opgebouwd. Dat komt omdat er uiteindelijk lage druk ten westen van ons komt. En hoge druk ten oosten. En daartussendoor komt dan een zuidelijke stroming. Die komt volgende week op gang. Maar tot die tijd is het ook niet onaardig hoor. Misschien morgen in de hele vroege ochtend een druppel regen. Maar dat mag je na morgen. Behoorlijk wat zon. Flinke opklaring. Ook vrijdag een prachtige dag. Nou, dat zal het bedrijf waar mijn vrouw werkt fantastisch vinden. Want die hebben de opening van het nieuwe pand. Al daar in Woerden. Fantastisch natuurlijk. Als dat dan ook lekker weer is. Het aardige weer houden we ook in het weekend vast. Weliswaar niet zo heel zonnig, maar er komt genoeg aan zon voorbij. Dat is weer fijn voor de tentfeest in Lekkerkerk. Want ik heb hem vandaag gezien. Wat een joekel, hè? Wat een gigantische tent zat daar. Nou, dan kan je wel met z'n drieën in motocrossen. Wat? Met z'n drieën? Met z'n tienen wel. Daar treden een en ander aan artiesten en dergelijke op. Ik heb niet de lijn op, maar daar moet u maar eens even naar kijken. Misschien dat u vrijdag bij Adrie nog wel weer daar informatie over krijgt. En dan volgende week, ja, dan wordt het langzaam. Gaan we die zuidelijke stroming merken. En dan gaat het waarschijnlijk tot dinsdag of woensdag. Ik denk woensdag. De thermische hoogstand gaat plaatsvinden. Met ook temperatuur in de Krimperwaard van 25 graden. Uitgesproken zonnig is nog maar de vraag, want er zal best wel bewolking zijn. Maar goed, die temperaturen. De dubbele dekbed kan weer van het dek afgeslingerd worden, want dat hebben we even niet nodig. De horrorcorner kunnen weer in het raam worden gezet. Die vergeten, want anders komen al die muggen naar binnen. Heb je ook helemaal niks aan. En dan het elektrische deken, dat is met name bij Gert van den Berg. Dat kan weer uit het matras gehaald worden. Dat hebben we ook even niet nodig. Nou, we gaan door met muziek. Wat hadden we staan? Oh ja, Duitsstalig. Want ik had eigenlijk iets van Peter Maffay willen draaien, maar daar kwam ik niet helemaal achter. Toen dacht ik, weet je wat, dan doe ik gewoon deze. Die is van Mate Kelly. En dat heet Der Morgen, Der Nacht. Ja, daar moet je maar eens over nadenken.

0: als je gaat luisteren naar het liedje. Du hast mij prima im Himmel gebracht. Nou.
1: 24/7, sich zu leben mit dir.
0: Eentje uit het vele grote, het hele grote filmmoment met Duitse artiesten Maid Kelly en Der Morgen danach. Ja, ik had eigenlijk nog een plaatje willen draaien hoe heet ze ook alweer? Ellen Langley, maar dat gaat niet lukken. We gaan er gewoon uit met Solomon Hayes, Bare Feet on the Ground. Volgende week ben ik er weer. De groeten met handen en voeten. Hoi!

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis. Uitgezonden door RTV Krimpende Waard, Midland FM Oudewater, RTW Waddinxveen en RPL Woerden.

0: de hits en de herinneringen aan het zeezendertijdperk. Dit is Hit Cheryl met Henk Schellevis.
1: Zo'n 8 minuten over het hele uur alweer in aflevering 2009 van het programma Head Shadow. En de eerste plaat die je hoorde was er een van Julio Iglesias. Een nummer waar hij in Nederland echt heel erg bekend mee werd in 1972. Hè? Un canto a Galicia. Dit keer in het Italiaans in een speciale uitvoering Un canto alla vita. En we draaiden deze plaat omdat deze week, woensdag de 23e september, is hij jarig 82 jaar geworden. Of wordt hij, en dan denk ik, dat is toch wel iets bijzonders. Straks ook nog een bijzondere uitvoering van ditzelfde nummer. Maar eerst even Lambert welkom heten in het programma voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis en het komende uur weer de beste en de grootste gouden ouwe op je eigen radio. En die stammen allemaal uit de allereerste Hilversum 3 Top 30. Die van 23 mei 1969. Hè, bijzonder, dat station was al op 11 oktober 1965 begonnen. En bijna 4 jaar later kwam pas de eerste hitparade. Nou, hoe dat nou kwam en hoe dat nou verder ging, daar gaan we het in het loop van het programma over hebben. Maar we gaan eerst beginnen met het nummer 28 geluid. Ja, alle 30 zijn ze nieuw natuurlijk. We slaan er 2 over op 30, Verre Grignard met Yamma Yamma Hey en Mama Soul van de Soul Survivors op 29. En de Britse band Witchwood op 28 met Gimme Gimme Good Lovin'.
2: And now, more music on the Big 445.

Deze Engelse groep die al 1966 is opgericht door Edge Cutler en de Wurzels heette ze toen. Ja, in 1974 kreeg Edge een tragisch, fataal auto-ongeluk, waarna de groep verder ging onder de naam de Wurzels. De Wurzels, De Witchwood. Een hele andere groep. Ja, daar hebben we net naar geluisterd op nummer 28. Ja, in deze allereerste Hilversum 3 top 30 van 23 mei 1969. Ja, Nieuwe Wurzels, daar gaan we zo meteen naar luisteren hoor. Want we gaan naar de top 3 van 50 jaar geleden. Die van 25 september 1976. Ja, en dan kijken we eerst even naar de Nederlandse top 3. Volgens de Nederlandse top 40. Nou, die is ongewijzigd ten opzichte van vorige week. Jimmy James en de Vagabonds met Now is the Time op 3. Smile van Pussycat op 2. En Dancing Queen van ABBA op 1. En dan in de Verenigde Staten volgens Billboard van 5 naar 3 gestegen de Fifth of Beethoven van Walter Murphy. En dan op 2 gestegen vanaf 3 England Dan en John Ford Coley met I'd Really Love to See You. En op 1 blijven staan Wild Cherry en Play That Funky Music. En dan volgens Record Mirror in het Verenigd Koninkrijk. Onze eigen Pussycat gaat maar door, hè? Van 12 naar 5 gestegen met Mississippi. En dan in de top 3 hebben we op nummer 1 nog steeds ABBA met Dancing Queen. The Real Thing en Can't Get By Without You gestijgt van 3 naar 2. En die Wurzels waar we het net over hebben, ook een heel bijzonder nummer, stijgt van 9 naar 3. Hier zijn ze met I'm a Cider Drinker.

0: 9 naar 3, 50 jaar geleden in de Britse hitparade. The Wurzels and I'm a Cider Drinker. En je hoorde natuurlijk Paloma Blanca van de George Baker Selection hierdoor 1. Hè. Dus Nederlands nummer, Nederlands... Ja, en dan een Pussycat op nummer 5. Was best wel een beetje bijzonder, 50 jaar geleden in die tijd. Nou, wij gaan de nodige nummers overslaan en komen terecht op nummer 18. Ja, de Cats. Ja, die hielden van korte titels. Hè. Ze hadden hiervoor de hit Lia gehad. En nu kwamen ze weer met zo'n hele korte titel. En dat nummer werd gezongen door Kees en Piet Veerman. Ja, beide groepsleden die wisselden elkaar af in de vele hits die de groep heeft gescoord. Hoewel Kees tussen 71 en 74 natuurlijk moest stoppen tijdelijk vanwege stemproblemen. Nou, Arnold Muren, hij was de bassist en hij zorgde voor de meeste composities. Af en toe ook weer eens afgewisseld met een nummer. Ja, wat een cover eigenlijk was, hè, want de opvolger Scarlet Ribbons, ja, dat had hij niet geschreven. Dat was een heel oud nummer uit de jaren 50. Maar ja, nu waren ze toch ook weer op weg naar de top met dit nummer. Op nummer 18, hè, nieuw binnengekomen, zoals al die andere 29 ook. Hier zijn de Cats met Why.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station. Stay tuned with this station for the best in pop music.

Volendam, de Cats op nummer 18 met het nummer Why. Ja, die Hilversum 3 top 30, hè. Op vrijdag werd hij dan als eerste keer uitgezonden op 23 mei 1969. Ja, ik zei het al, hè, het station bestond al bijna 4 jaar. 1965 was het voor het eerst in de lucht gekomen. Op 11 oktober, eerst via de FM. En op 28 december ook via de middengolf de 240 meter. En later de Big 445, hè, de 445 meter in de middengolf. Maar ze vonden in die periode die 240 meter best wel een beetje bijzonder. Zeker met Radio Noordzee. Want Veronica zat op 192. Hè, en toen had je nog natuurlijk radio's. Moest je aan een knop draaien om naar een andere zender te komen. Ja, en dan ging je door Radio Noordzee naar Hilversum 3. Daar luisterden veel mensen toch even naar het nieuws. Ja, en dan ja, hoopten ze bij Radio Noordzee dat als je dan weer terug naar Veronica wilde, dat je dan toch bij Radio Noordzee in het midden op 220 bleef hangen. Ja, nou, het programma werd gepresenteerd door Willem van Kooten, die top 30, oftewel Joost de Draaier. Ja, hij was toen in dienst bij de VPRO. Kan je je voorstellen, van al die omroepen, juist de VPRO. En die hadden op vrijdagmiddag kregen ze zendtijd, 2 uur. En van Kooten moest daar een programma gaan maken. En die zei dan, ja, ga ik eindelijk eens een keer aan die hitparade beginnen. Hè? Hij heeft natuurlijk ook die wekelijkse top 40 bij Veronica geïntroduceerd. Al die omroepen, dat lukte gewoon maar niet om met elkaar een, iets af te spreken om daar een hitparade op die zender te krijgen. Op een gegeven moment waren ze er maar gewoon mee opgehouden. Maar uiteindelijk kwam die dan toch die top 30. 30 omdat er 30 platen in die 2 uur pasten. En meer zendtijd had hij niet. En die nummers gingen natuurlijk ook steeds langer duren. Dus 40 in een uur was bijna onmogelijk meer. Ja, en nou, zo is dat gekomen het allereerst. Ja. En die troetelschijf, daar hebben we het straks nog even over. Want dat duurde weer een paar jaar voordat die troetelschijf uiteindelijk als nummer 1 terecht kwam. Goed, wij gaan naar het nummer 16 geluid. Sir Douglas Quintet en Mendocino.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Ja, dat brengt de tijd op zo'n 4 minuten voort, half uur. Tijd voor de verjaars- en memorialkalender. Nou, pakken we er even een paar uit van deze week. Zaterdag en begin volgende week natuurlijk. En zaterdag Lynn Anderson, haar geboortedag 79 jaar geleden. En een dag later Olivia Newton-John, haar geboortedag 78 jaar geleden. En op diezelfde dag ook de geboortedag van Jack Bulterman. Hè, de man, de orkestleider die zoveel Nederlandse artiesten begeleid heeft op hun populaire singles 117 jaar geleden. En maandag is het de verjaardag van Helen Shapiro. Zij hoopt dan 80 jaar te worden. Nou, dat noemen we al even aan het begin van het programma. Julio Iglesias, de woensdag de 23e, 82 jaar. Ja, en dat Galicië, hè, dat is een van de 17 autonome regio's in het noordwesten, uiterste noordwesten eigenlijk van het Iberisch Schiereiland. En ja, Galicië, dat was de streek waar zijn vader vandaan kwam. Of hij er nou geboren is, weet ik niet, maar hij kwam er in ieder geval vandaan. En daardoor had hij daar een ode op gemaakt, hè, Un canto a Galicia. En zoals wij die kennen, is hij natuurlijk in het Galicisch gezongen. Maar hij heeft hem ook in het Spaans gezongen.

uit 1972 met Onganto a Galicia, dit keer in het Spaans. Wij gaan weer gauw terug naar die allereerste Hilversum 3 top 30... die van 23 mei 1969, want er liggen best nog wel de nodige platen klaar. En van nummer 16 gaan we naar nummer 15. En daar staat een vrouw die in Frankrijk geboren is, in Avignon. Mireille Mathieu, ze staat twee keer in deze hitparade, want ook op nummer 23 staat ze met Ensemble, maar wij gaan het nummer 15 geluid draaien. Ja, en dat is niet in het Frans, zoals Ensemble, maar ze zingt ook in het Duits. Ze is 80 jaar intussen en eigenlijk treedt ze nog af en toe op, want je ziet ze, ik zag ze pas nog een keer op de Duitse televisie met Hinter den Coulissen van Paris.

0: Mireille Mathieu en Hinter den Coulissen von Paris. En die plaats staat dan op een 15e plaats. En ik kan me nog herinneren, toen ze 70 werd, had ze een grote show op de Duitse televisie. Florian Silbereis, en hij presenteerde dat toen. En toen had ze een medley van haar bekendste nummers gezongen. En het publiek was razend enthousiast en dat bleef klappen, ging zelfs staan. En zij riep maar dankeschön, dankeschön, dankeschön. En zegt die Florian tegen haar, nou, du sprichst gut Deutsch, zegt hij zo. En toen keek ze in de maan, dankeschön, dankeschön. Dat was, vond ik echt heel erg grappig. Maar goed, 80 jaar, wellicht komt er ook dit jaar weer een grote show rondom Mireille Mathieu. Op nummer 12, The Fortunes uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, die hadden de grootste hits natuurlijk al gehad, bij halverwege de jaren 60. We kennen ze natuurlijk ook zeker van het nummer Caroline. Het meest gedraaide platen, denk ik wel, op de Nederlandse radio. En ook op de Britse radio natuurlijk. Hè. De Radio Caroline had dat nummer omarmd. Ja, en tot op de dag van vandaag is dat nog steeds te horen. Maar dit keer met Seasons in the Sun.
1: Met Joost den Draaier.

Cover topper hadden we Ome Arie en Jacob Brown van Connie van der Bos en Judd Strunk, het origineel. Ja, en daar heb ik best wel een paar leuke reacties op gekregen. Ik denk, nou ja, Ome Arie werd de voorloper van Ome Arie. Was ook een nummer van Judd Strunk. Connie van der Bos had toen een behoorlijke hit met Sjaakie van der Hoek. Ja, en de Nederlandse tekst is van Gerrit en Braber, maar Judd Strunk, hij schreef de muziek en de oorspronkelijke tekst. En dan heet het Next Door Neighbor's Kid.

0: van Connie van der Bos, 24 jaar geleden al overleden. In de oorspronkelijke versie van Judge Trunk hoorde je haar in de cover or topper Sjaakje van de Hoek en Next Door Neighbors Kid. En daarvoor hoorde je het nummer 12 geluid, The Fortunes, met hun laatste top 10 succes in Nederland. Ja goed, niet helemaal natuurlijk bij Hilversum 3, want hij stond hier op 12 en hij was zakkende. Maar hij had in de Veronica top 40 natuurlijk daarvoor al wel in de top 10 gestaan. Om daar even duidelijk over te zijn. Ja, we gaan van nummer 12 gaan we naar nummer 11. En daar staat Tommy Rowe, een man die intussen 84 jaar is. Grote hit met Dizzy.
1: Op Hilversum 3.
2: Felix, the big bird on 3.
3: Naar het verleden.

Tommy Rowe staat in onze hitparade op nummer 11 met Dizzy. Ja, een man die in 1962 ook een hele grote hit had gehad met zijn nummer Sheila. Het was eigenlijk een nog grotere hit als dit nummer Dizzy. Ja, die Hilversum 3 top 30. Ja, die kwam op 4 december 1970, nam de NOS het programma en de presentator over. En ja, dan ging Joost de Draaier, Willem van Kooten, in 1971 weg bij Hilversum 3. Hij kon zijn werkzaamheden niet meer combineren. En dat wilden ze bij Hilversum 3 ook niet, want hij zat intussen bij Radio Noordzee. Presenteerde daar ook de top 50, had de treiterschijf daar geïntroduceerd. Dus ja, op 2 april 1971 kwam er een nieuwe presentator, dat werd Felix Murders. Hij ook, doopte deze hitparade om tot de Daverende 30. Maar Joost de Draaier had nog wel net van tevoren de troetelschijf geïntroduceerd. Op 6 maart was het de eerste Resurrection Shuffle van Ashton Gardner en Dyke. En de 380ste en laatste was op 1 juli 1978 nummer Airport van de Motors. Ja, wij gaan weer even terug naar die hitparade. Want op nummer 10, we zijn intussen in de top 10 aangekomen, Bob en Earl en de Harlem Shuffle.

0: Easy. Ja, zometeen gaan we naar het nummer 10 geluid. En dan komen we uiteindelijk ook in de... Zeg ik dat goed? Ja, komen we in de top 10 terecht. Nee, Harlem Shuffle was dat van Bob en Earl. Die staat al op nummer 10. Zometeen het nummer 5 geluid. Moeten er helaas een paar overslaan. De Edwin Hawkins singers Marvin Hodge, The Merrymen en Exception slaan we over. En dan komen we op nummer 5 terecht. Maar we gaan eerst naar een radiofragment van Hilversum 3 met die top 30. Met Joost de Draaier van 18 december 1970.
1: Laatste kans voor zelfs kinderen en militairen geen half geld meer. Laatste kans voor Time to Kill, die zal de laatste week wel wezen dat hij erin staat. Op 30 verdwenen vrienden deze week 5. Een verschenen 5 in getal om het gave magische ronde getal van 30 gaven rond te houden. Begrijpt u, I'm a little boy van Hentje, die is eruit. Superbad, James Brown is eruit, Marwees, Samantha Jones is eruit, Mona Wildebrand.

0: Live vanuit VOC te Weesp. De Nederlandse top 100 van 1970. DJ's, Jan Cornewiller, Felix Meurders, Joost de Draai. Ja? Ja?
1: Kom er nog meer, kom er nog meer. Zal de top 75 worden verdiend om de tijdschilder, dat begrijp ik dus zeker wel. Vanuit Weesp of zo, bij die chocola vandaan, heerlijk zeg. Op 23 staat Wacht op mij, Mona Lisa van het Radio Ensemble. Wacht op mij, Mona Lisa, het Radio Ensemble.
2: Bij Veronica was hij ook al zo. En bij Radio Noordzee was het zo. En ook bij Hilversum 3. Joost de Draaier. In die tijd was dat, iedereen vond hem helemaal geweldig. Ja, nu word je wel eens moe van hem als je een kwartier gehoord hebt. Maar goed, in die tijd, ik vond hem toen ook geweldig hoor. Zeker dat Joost mag het weten. Wat tussen na de jukebox werd uitgezonden bij Veronica. Daar luisterde ik ook zoveel mogelijk naar. Tussendoor hoorde je Mary Hopkin op nummer 5 met Goodbye. John Lennon en Paul McCartney schreven het nummer. En ja, het werd door Mary Hopkin op de plaat gezet. We kenden haar al van een oud nummer, Those Were The Days. En in 1972 deed ze ook nog eens mee aan het Eurovisie Songfestival met Knock Knock Who's There. Daar werd ze net geen eerste, maar toch wel een hele grote hit. Ja, ook in Nederland. Nou ja, er liggen nog 2 platen klaar op de draaitafel. Dus dat betekent dat we nummer 4 overslaan. Suzanne van Herman van Veen. Maar op nummer 3, The Beatles met Get Back. John.

0: 20 juni 1974 werd de laatste Daverende 30 uitgezonden. Een week later werd het Nationale Hitparade. Dat is weer een verhaal op zich, hè, die hitparadeoorlog halverwege 1974. Ze hadden zo'n mooie kans. Die hebben ze voorbij laten gaan en uiteindelijk waren zij een van de verliezers in deze hitparadeoorlog. Maar dat is een verhaal op zich. Je hoorde de Beatles op nummer 3 met Get Back. Billy Preston speelde ook mee op dit nummer, staat zelfs op het platenlabel vermeld. Ja, en dan hebben we nog maar 1 plaat over. Dat betekent dat we 2 overslaande boxers van Simon & Garfunkel en komen terecht op nummer 1. Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. Ja, bedankt voor het luisteren naar deze hits uit de allereerste Hilversum 3 Top 30 van 23 mei 1990. En volgende week gaan we weer eens even stilstaan bij die zenderwisseling van Veronica van 192 naar 538. Maar dat is indirect, want direct staan wij stil bij die stunt van Radio Noordzee op 192 meter. En dat doen we dit keer nou eens een keer vanuit de visie van Radio Noordzee. Hè? Want de grote irritatie van Veronica was natuurlijk een geweldig succes van Radio Noordzee, waar ze ontzettend trots op waren. Nou, vanuit die hoek gaan we het benaderen met heel veel hits uit die hitparade, die top 50 van 30 september. 1972. Tot volgende week. Tot aan nieuws en weer. Desmond Dekker en de Aces op nummer 1 met The Israelites.
1: Drie neemt een duik naar het hitverleden.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaat op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobaldkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Beide avonden beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

heartbeat.

Regio Info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 7:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

info. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats 's avonds van 7 tot 8 uur aan de provinciale weg

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

zit het in de agenda? Is er weer een repaircafé in Theater Concordia in Haastrecht, wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan het Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt.

klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké. Okay.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2 uur, entreebedrag 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan?
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt?
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Winners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten